0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding? Jouwdrukker.nl. Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
3: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
2: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
4: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
2: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
6: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
7: Een hele goede morgen. 3 minuutjes over 7. Je luistert weer naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander de Meer en naast mij zit Floris Meijborg. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Je hebt een andere microfoon dan ik gewend ben. Mijn fouten, sorry. Goedemorgen, Floris. Goed om jou te horen.
8: Goedemorgen.
7: Tegenover ons zit ook nog Berber, de redacteur. Die is druk aan het werk. En we gaan eens eventjes kijken naar de koppen van het Oog Radio Nieuws.
8: De Kringloop Plus schenkt 20.000 euro aan 8 goede doelen tijdens het jubileum. Koetshuis Vindicat wordt eindelijk aangepakt. En Groningse Techniek op weg naar telescoop in Chili.
7: Meer daarover rond de klok van 7:30 in het Oog Radio Nieuws. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie. Op dit moment op de Groningse wegen is het rustig. Mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl laat nergens opstoppingen zien. Ook op het spoor gaat het rustig aan toe. Dus ik stel voor dat wij gewoon als een razende doorgaan. Floris, waar gaan we het zo over hebben?
8: Over de begroting van 2027, want dat ziet er niet heel best uit.
7: Oeh, dat gaat over de gemeentebegroting. Wat en hoe, dat hoor je zo.
1: De Oogochtendshow.

0: Bruno. Die man heeft veel in zijn mars, hoorde hier bij het geluid van de Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En dat hebben we natuurlijk ook. En dit is misschien wel het nieuws uit Groningen. De gemeentelijke begroting van 2027. Daar is naar gekeken en die levert een somber beeld op.
2: De begroting is nog sluitend, maar in de jaren daarna loopt het tekort snel op. In totaal geeft de gemeente volgend jaar iets meer dan 1,6 miljard euro uit. Ruim 70% daarvan komt van het Rijk en bijna 30% komt uit gemeentelijke belastingen, leges en gemeentelijke eigendommen. Op de bijdrage van het gemeentefonds aan Groningen is 27 miljoen euro gekort. Met het verhogen van de gemeentelijke tarieven kan het tekort deels worden opgevangen. Zo wordt de OZB met 5% verhoogd. Je hoort wethouder Mirjam Weijenja van Financiën.
3: De belangrijkste conclusie is dat het ons met creativiteit en kunst en vliegwerk lukt om de begroting van 27 rond te krijgen en dus de investeringen in wat belangrijk is voor Groningen overeind te houden. Maar ook dat het daarna heel ingewikkeld gaat worden.
4: Wat kunt u daaraan doen?
3: Nou, er zijn verschillende dingen die we gaan doen de komende jaren. Heel belangrijk is dat er onzekerheid is over wat de Rijksoverheid gaat doen met een heleboel geld wat eigenlijk naar Groningen zou moeten komen. We weten gewoon niet hoe dat gaat aflopen. Als dat slecht afloopt, betekent het dat we ongelooflijk moeten bezuinigen vanaf 2028. Maar als dat wel goed afloopt, dan hebben we een ander verhaal. Dus die onzekerheid hangt... Nou ja, best wel als een donkere wolk nog boven de markt. Wat we intussen doen is de investeringen die we doen in onze openbare ruimte, in de woningbouw, in de energietransitie, die houden we in de benen. Sommige dingen financieren we per jaar, dus incidenteel. Eigenlijk wil je dat niet met belangrijke dingen, maar dat is nu nodig om het overeind te houden. En we gaan kritisch kijken naar hoe we onze eigen organisatie hebben ingericht. Nou, om dat ook misschien anders en wat slimmer en daarmee ook goedkoper in te richten.
4: Een mogelijkheid is natuurlijk ook tarieven te verhogen.
3: Ja, dat klopt. Dat is een knop waar we als gemeente aan kunnen draaien. Dat doen we niet graag, omdat we weten dat de lasten, de woonlasten voor al onze inwoners zijn door allerlei verschillende zaken de afgelopen jaren heel erg hoog geworden. En toch ontkomen we er niet aan om daar nu wel een stap in te zetten. Uiteindelijk hebben we besloten om de OZB met 5% te verhogen. Dus dat wordt in deze begroting ook voorgesteld aan de Raad om dat te gaan doen. En dat doen we niet graag, maar dat is ja, het laatste redmiddel om te voorkomen dat we nu al bezuinigingen door moeten voeren die onze inwoners ook gaan raken.
2: De gemeente krijgt steeds meer taken van het Rijk, maar Den Haag geeft daar niet de euro's bij. De korting op het gemeentefonds treft niet alleen Groningen. Samen met andere gemeenten kaart het college van BNW de kwestie aan in Den Haag. Je hoort nogmaals wethouder Mirjam Weijenja.
3: Ongeveer 70% van onze inkomsten komen vanuit het Rijk. Daarom is dat ook een hele belangrijke discussie. Want we zijn daar als gemeente super afhankelijk van. Als wij goede schoolgebouwen neer willen zetten voor onze kinderen en goede fietspaden willen maken, dan zijn we daar enorm afhankelijk van het Rijk. Dus als die geld weghalen, dat hebben ze al gedaan, 27 miljoen is er bezuinigd op de begroting van de gemeente Groningen. En dat dreigt eigenlijk nog meer. Dus dat is vanuit mijn verantwoordelijkheid, maar dat doen we als college allemaal, zo'n belangrijk onderwerp dat we daar de komende jaren ja, volle bak mee aan de slag gaan.
2: Je hoorde wethouder Mirjam Weijenja van Financiën in een bijdrage van Echo van Oosterhout.
0: Ja, dat wordt dus nog wel eventjes spannend. Mogelijk dat er vanuit Den Haag dus nog wat extra komt. Het is natuurlijk, ja, persoonlijke mening, maar wel schandalig. Meer taken krijgen en minder geld geven. Kun je niet doen. Hebben ze in het verleden ook al wel eens gedaan. Nou ja, goed. Geld, het blijft moeilijk om het over te hebben. Dat vindt Simply Red ook. Maar dat is vooral omdat ze daar niet zoveel van hebben. Money is too tight to mention. Simply Red hier bij het geluid van Groningen.

0: Money is too tight to mention, dus hier bij het geluid van Groningen. We gaan eens even kijken naar het weer. Vandaag eerst de kans op mist of laaghangende bewolking. In de loop van de dag wordt de grijzigheid dunner en het klaart dan ook wat vaker op. Wordt toch nog een graad of 20 bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten.
1: Goed nieuws voor liefhebbers van fictie. De nachtclub die gaat een doorstap maken. Een maand geleden ging de zaak failliet, maar met hulp van de gemeente en externe financier kan fictie blijven bestaan. Volgens cultuurwethouder Jeannette Bosma houden we hiermee een muzikale broedplaats overeind. Verbouwing gebouw Kreukhof, melden we van Oog Nieuws. De gemeente trekt 2,3 miljoen uit voor een nieuw gebouw voor speeltuinvereniging BSV de Kreukhof in Hoogkerk. Het nieuwe buurthuis wordt gasloos, energieneutraal en energiezuinig. De huidige Kreukhof blijft open totdat de nieuwbouw klaar is. Het werk kan waarschijnlijk volgend voorjaar beginnen en duurt ongeveer 10 maanden. En dan de vijfde editie van de Groninger Marktendag, meldt het Dagblad van het Noorden. Morgen verandert de Groningse binnenstad in één grote markt met ruim 400 standhouders. De Groninger Marktendag loopt van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags en is dit jaar groter dan voorheen. Bezoekers kunnen naast de marktkramen ook terecht voor live muziek, foodtrucks en activiteiten.
0: Zo zie je maar weer. Wij zijn van alle markten thuis hier in Groningen.
1: Precies.
0: Leuk. Voor meer nieuws, check onze website oogtv.nl en onze Oognieuws-app. Daar staat het allerlaatste nieuws op. En dit is allemaal bij elkaar gezocht door onze redacteur Berber. Waarvoor dank.

0: Drive-by van Train hoorde je hier bij Oog Radio. Het is 10 minuutjes voor 7:30. Het is vrijdag 2 oktober. En we gaan eens eventjes kijken wat er vandaag allemaal te doen is in de stad Floris. In de stad, in de gemeente, moet ik zeggen.
1: We beginnen bij de tweede editie van Lichte Verwonderingen. Bij het podium Verwondering aan de Sluiskade om 8:00 s'avonds. Vul humoristische, voorvaste en rijmende poëzie. Sonetten, snelsonetten, Olleke Bollekes, Treintje Fops en nog veel meer.
0: Prachtig, Olleke Bollekes, Remy Zollekes. Vanavond om 8:00 bij podium De Verwondering aan de Sluiskade. Dan bij Huize Maas vanavond om 11:00 het Fruta Fresco. Je moet denken aan een lekkere mix van Caribbean sounds, Afro, dancehall en Latin hits. Van soele tunes tot de tracks die je gegarandeerd op de dansvloer krijgen. Vanavond vanaf 11:00 in de Huize Maas het Fruta Fresco.
1: Klinkt gezellig. En dan vandaag tot en met zondag culinair Haren aan de Rijksstraatweg bij Haren, dat is bij de kerk. Kom genieten tijdens Food Festival Culinair Haren. Diverse bedrijven presenteren heerlijke gerechten en smaakvolle drankjes op het terrein rondom de dorpskerk. Ontmoet vrienden en bekenden tijdens dit sfeervolle, aangeleide evenement en ontdek het gastronomisch aanbod van Haren. Een evenement om van te smullen, zullen we maar zeggen.
0: Lekker, heerlijk. Zou jij een vorkje meeprikken?
1: Wellicht wel.
0: Wellicht
1: klinkt wel goed.
0: Ja, klinkt wel lekker. En ik bedoel, kom op mensen. Gratis eten, tenminste. Ik weet niet of het gratis is. Ik denk dat je gewoon voor moet betalen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, wel hè. Ja, ik zie de wereld mooier in dan die is. Maar hartstikke leuk. Culinair Haren dus het hele weekend bij de Rijksstraatweg in Haren. Bij de kerk, dorpskerk.
1: En voor mijn uitgaanstips, raadpleeg Groningen.uitloper.nu. Of kijk na 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Geef het door aan ons via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.
2: De wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.
0: Oogradio. En dan gaan we zo meteen nog eens eventjes naar muziek uit Groningen met de stadsplaat. Maar eerst Jennifer Lopez.

0: Ja, daar was David Guetta ook nog eens eventjes bij.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Het nummer Rattled van de Groningse artiest Golima is een nummer met donkere thema's. Een stuwende beat die van begin tot einde doorloopt, terwijl de synths en de samples er doorheen rommelen. In het Engels gezegd, they rattle. In de Golima, de alias Matt Gooding. Alias van Matt Gooding komt oorspronkelijk uit Wales en speelt al van jongs af aan drums in bands. In 2016 is hij naar Groningen verhuisd en in 2022 begonnen met het produceren van zijn eigen solo muziek. Geïnspireerd door een mix van indie, dance en techno. En dat hoor je nu hier in de vorm van Rattled van Golima.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Colima. En Rattled. Lekker fijne, rustige trance-muziek om de ochtend lekker mee af te trappen. Dat aftrappen, dat is al wel gelukt. We gaan er gewoon lekker mee verder.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Kringloop Plus in Groningen viert zaterdag 3 oktober tijdens de Nationale Kringloopdag het 12,5-jarig bestaan. De kringloop schenkt in totaal €20.000 aan 8 maatschappelijke organisaties in Groningen. Iedere organisatie ontvangt minimaal €1.000. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete doel. De 3 organisaties met de meeste stemmen krijgen elk €3.000 extra. Naast de actie zijn er zaterdag kortingen, gratis koffie en thee, en er zijn waardebonnen van €10 verstopt in de winkel. Kringloop Plus biedt dagelijks werk en ontwikkelplek aan zo'n 120 mensen. Vindicat begint maandag met herstelwerkzaamheden aan het koetshuis aan de Sint-Janstraat in Groningen. De gemeente sprak de studentenvereniging in augustus aan op de slechte staat van het Rijksmonument. Uit de inspectie bleek dat onder meer regenpijpen kapot zijn, er zijn lekkages en er sprake van beton en houtrot. De gemeente wil dat het pand eerst wind- en waterdicht wordt gemaakt voor de komende herfst en winter. Volgens de UW-krant heeft Vindicat inmiddels een offerte van een restauratiespecialist geaccepteerd. De toekomstige bestemming voor het pand is nog onbekend. Een team van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, ook wel de NOVA, in Groningen heeft 66 nieuwe ontvangers gemaakt voor de grote ALMA-telescoop in Chili. De laatste ontvanger is deze week vanuit Groningen naar Chili verscheept. ALMA bestaat uit 66 schotels die op zo'n 5000 meter hoogte in de Atacama-woestijn staan. De nieuwe ontvangers maken de telescoop gevoeliger. Wetenschappers kunnen daarmee onder meer koudgas, stof en moleculen onderzoeken waaruit nieuwe sterren en planeten ontstaan. Inmiddels zijn 47 ontvangers geplaatst. De rest van volgend jaar ingebouwd en getest. In Groningen zit mogelijk in meer flats asbesthoudend stukwerk dan nu bekend is. Dat melden woningcorporaties Nijenstee en Patrimonium. Bij 6 flats aan de Aquamarijnstraat met 432 woningen is stukwerk aangetroffen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico klein. Bewoners wordt geadviseerd voorlopig niet in de muren te boren of timmeren en dagelijks een kwartier te luchten. Na het onderzoek moet uitwijzen hoeveel asbestvezels vrijkomen en welke maatregelen nodig zijn. Omdat de flats ruim 50 jaar oud zijn, wordt ook in andere woningen in Vinkhuizen onderzoek gedaan. En dan het weer. Vandaag is er eerst kans op mist of laaghangende bewolking. Gaandeweg de dag wordt de grijzigheid dunner en klaart het vaker op. Neerslag valt er niet en het wordt 20 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten met windkracht 2.
0: Dan gaan we even door met de verkeerssituatie. Op dit moment is het nog steeds lekker rustig op de Groningse wegen. Weinig te melden. Eerste drukte begint wel een beetje te ontstaan op de A28... ten hoogte van de afrit Helpman. Maar het lijkt erop dat het er nog niet stilstaat. Dus als je nog kunt, rij nog even gauw door. Volgens de snelheidslimiet natuurlijk. Op het spoor gaat het ook helemaal goed. Geen vertragingen voor morgen, dus wij gaan ook maar gauw door. Nou, Floris, waar gaan we het zo over hebben?
2: Over de Groningse Studentenbond, want die zijn boos omdat er een document is uitgelekt.
0: Wat en hoe? Spannend, dat hoor je zo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Ja, yeah, dat was Kygo samen met Imagine Dragons.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De Groninger Studentenbond, de GSB, is woest op een uitgelekt document waaruit blijkt dat het kabinet overweegt om te gaan bezuinigen op het onderwijs.
2: Ja, dat dreigt te gebeuren nu Den Haag niet gaat bezuinigen op de sociale zekerheid en de WIA. Bij de universiteiten hebben volgens de GSB nog steeds te lijden onder eerdere bezuinigingen. Dreigende nieuwe bezuinigingen zijn extra wrang. Nu blijkt uit onderzoek dat zo'n 40% van de 15-jarigen onvoldoende kan lezen om mee te komen in de samenleving. Je hoort voorzitter Iris van der Pol van de GSB.
3: Op de rug is er nu al grotendeels een vacaturestop vanwege de vorige ronde bezuinigingen. En als er nu nog meer bezuinigd gaat worden, dan lijkt mij dat daar gewoon echt ontslagen gaan vallen. Dat de werkdruk bij de docenten nog veel erger gaat worden en dat er misschien zelfs vakken of hele opleidingen verdwijnen.
4: Wat gaat door je heen als je dit hoort?
3: Ik ben gewoon woest, teleurgesteld. Eigenlijk alle verdrietige, negatieve emoties een beetje door elkaar heen. Ja, en zeker ook omdat D66 vorig jaar nog met ons op de Dam stond te protesteren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Voel het toch weer echt als een steek in de rug.
4: Ja. Zijn er kansen dat het niet doorgezet wordt? Is het echt dat het die mogelijkheid er is?
3: Ik denk het. Ja. Gewoon, dat is een beetje afwachten tot de voorjaarsnota, volgens mij.
4: Als het dus wel doorgezet zou worden, ga je dan demonstreren?
3: Absoluut. Ja. Ja, dan staan we gewoon weer op de Dam. Ja. Malieveld en al die andere plekken.
4: Ja, want dat is ook de vorige keer gebeurd. Toen
3: zeker.
4: Dat, toen dat
3: doen we het gewoon nog een keer.
4: Ja. Wat heb je het idee dat het onderwijs veel te lijden heeft de afgelopen jaren? Als het zo, nou sowieso, als het zo doorgaat?
3: Ja, ja, ik weet gewoon, de werkdruk is bij mijn docenten immens omhoog gegaan. Maar ook ja, inderdaad, in het basis- en voortgezet onderwijs, dat bijna de helft van de kinderen niet mee kan komen in de maatschappij met het niveau van lezen. Ik vind het bizar dat je dan nog meer gaat bezuinigen.
4: Ja. Wat gaat het voor de student voor verschil uitmaken als een bezuiniging? Wat zou de student daarvan merken?
3: Ja, nog minder persoonlijk contact met je docenten. Misschien wordt je opleiding wegbezuinigd, zoals vorige keer bijna gebeurde bij meerdere opleidingen. Heel veel geesteswetenschappen, ja. Die gingen er bijna aan. En heel veel talenstudies.
4: Ja.
3: Ik weet dat er een keuze wordt gemaakt om heel veel meer in defensie te steken. Maar ik vind dan niet dat dat ten koste van het onderwijs moet gaan. Je kan ook gewoon overwegen om eens een keer de hypotheekrente aftrekken te laten sneuvelen in plaats van het onderwijs.
2: Je hoorde Iris van der Pol, voorzitter van de Groninger Studentenbond. Mocht de bezuiniging echt in de begrotingen terechtkomen, sta ik morgen gewoon weer op het Malieveld om een dochter te doen. Aldus Iris. Een bijdrage van Lars Faber.
0: Oké, dat was een quote van Iris. Ik dacht al eventjes, ga jij lekker naar Malieveld, jongen?
2: Nou, dat ben ik niet van plan.
0: Nee, hè? Nee, precies. Nee, ja, goed, de volgende ronde van suggesties aan bezuinigingen. Je hoort het de laatste tijd wel vaker. Dan wordt er ergens aangekondigd vanuit het kabinet. Er gaat worden bezuinigd. Dan komt er vervolgens een grote maatschappelijk ophef. En het kabinet geeft dan vervolgens weer toe. Nou ja, uiteindelijk moet de begroting natuurlijk wel rondkomen. En met zo'n minderheidskabinet, we moeten nog maar eens even zien hoe ze het gaan
2: doen. Het gaat lastig worden.
0: Ik ben hartstikke benieuwd. Ik ben er niet echt positief onder, ik word er ook niet echt blij van. Maar we moeten het gewoon maar gewoon volgen.
2: We moeten verder gaan.
0: En dan denk ik maar zo, the only way is up.

0: jazz. En de plastic population, ja, je zult je bed maar zo noemen. The only way is up.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Snelle hulp bij beginnende geldproblemen. 6 Groninger woningcorporaties hebben hun samenwerking met de Groningse Kredietbank vernieuwd om inwoners sneller te helpen bij huurachterstanden en beginnende schulden. Het gaat om de huismeesters, Levier, Nijstee, Wierde en Borgen, Patrinonium en Woonborg. Door eerder in te grijpen kunnen grotere financiële problemen worden voorkomen. Volgens wethouder Ilko Eikenaar helpt de samenwerking niet alleen om geldproblemen aan te pakken, maar ook om stress en de invloed ervan op het dagelijks leven te verminderen. Inwoners die zich zorgen maken over geld kunnen zelf contact opnemen met de Groningse Kredietbank. Een adviesgesprek is gratis.
0: Nou, dat is goed nieuws onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. Dan, Groningse bestuurders delen hun favoriete kinderboeken. Daarover berichten wij van Oog en ook andere media. Groningse bestuurders en raadsleden hebben ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, die afgelopen woensdag is afgetrapt, hun favoriete kinder- en jeugdboeken gedeeld. Met de lijst hashtag jonggelezen willen ze kinderen en volwassenen stimuleren om meer te lezen en om voor te lezen. Initiatiefnemer is pro-raadslid Justine Jones. Volgens haar lezen veel kinderen en jongeren nog steeds minder. En daardoor hebben sommigen moeite met lezen. En dat kan vervolgens weer problemen geven op school en misschien nog wel belangrijker later in het dagelijks leven. Dan het boek De Koning van Katoren, van Jan Terlouw, hartstikke bekend natuurlijk, werd dit jaar het vaakst gekozen. Gevolgd door Rupsje Nooit Genoeg, zijn we natuurlijk ook allemaal wel mee bekend, en Reis door de Nacht. En tot slot ook De Schippers van de Chameleon waren erg populair. Ja, leuk. Floris, lees jij veel?
2: Ik ben wel van de boekenlezer.
0: Jawel.
2: Zeker.
0: Jij zei dat je nog weer aan een serie was begonnen.
2: Ja, De Grijsjager. Een serie van vroeger. Heel
0: ja,
2: leuk.
0: De jeugdsentiment, zeg ja, maar. Ja, leuk. Ja, goed, de Harry Potter boeken, die liefde, die delen wij ook wel allebei een beetje.
2: Zeker omdat een nieuwe serie binnenkort komt.
0: Dat is echt leuk, hè. En die worden blijkbaar heel erg natuurgetrouw, zeggen ze, volgens de boeken. Dus wij als boekenliefhebbers kunnen, denk ik, ons hart wel eventjes ophalen daar.
2: Klopt, ik ben benieuwd.
0: Leuk. Maar goed, hashtag jonggelezen, dus de lijst. Check hem eventjes op internet als je benieuwd bent of als je nog eventjes wat inspiratie wilt. Wij gaan verder. Dit is een liedje origineel van Shania Twain, You're Still the One, maar dan gezongen door een moderne artiest. Dit is Teddy Swims.

0: Door dit nummer kun je mij midden in de nacht wel wakker maken. Liever niet natuurlijk als het niet nodig is, maar wat moet dat moet. Teddy Swims hoorde je. Het is inmiddels 8:10. Het is vrijdag 2 oktober. En het is vandaag de Nationale Ouderendag.
1: Tijdens de Nationale Ouderendag is het de bedoeling om een ouderen ergens mee naartoe te nemen. Bijvoorbeeld naar het strand of gewoon een rondje wandelen. Zo krijgen deze mensen wat aandacht en kunnen ze genieten van de buitenlucht. Belangrijk hierbij is dat de ouderen zelf mogen kiezen wat ze willen. Zo wordt geprobeerd om met een lokale insteek heel Nederland actief te krijgen om ouderen te helpen. Vanaf 2009 in begin oktober is daarom de Nederlandse Dag van de Ouderen. Door simpelweg samen op pad te gaan, zetten we een belangrijke stap in de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen. Laten we vandaag ouderen in het zonnetje zetten en de kracht van verbinding laten zien.
0: Nou, hartstikke mooi. Dat lijkt mij een goede extra reden om eens een keertje gezellig inderdaad een wandeling te gaan maken. Een fietstochtje kan natuurlijk ook wel.
1: Dat is een heel mooi initiatief.
0: Toch? Ja, precies. Ja. Ik vraag me eigenlijk wel een beetje af, vanaf wanneer ben je eigenlijk een oudere?
1: 64.
0: Dat zou je zeggen, hè? Als het aan John Lennon en zijn kornuiten ligt wel. Dit zijn de Beatles en When I'm 64.

0: Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
1: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
4: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
3: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
5: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
3: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Een hele goede morgen. 3 minuutjes over 8. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit...
8: Floris
7: Meijbachs. Ik heb heel erg moeite met je achternaam. Sorry, Floris.
8: Hey,
7: Floris, jij hebt voor ons de kopstukken van het Oogradio Nieuws.
8: Ja, Kringloop Plus ging 20.000 euro aan 8 goede doelen tijdens het jubileum. Koetshuis Vindicat wordt eindelijk aangepakt. Groningse techniek op weg naar telescoop in Chili.
7: En meer daarover rond de klok van 8:30. Dankjewel, Floris Meijborg. Ik ga hem er even in stampen, die naam. We kijken even naar het verkeer op de Groningse wegen. Het is niet heel erg druk nog op dit moment. Eerste drukte begint wel te ontstaan in De Weijert en Helpman. En ook in Paddepoel begint het druk te worden. Maar de toegaande wegen naar Groningen zijn nog goed begaanbaar. Geldt ook voor het spoor. Het gaat hier hartstikke lekker. In de buurt van Amsterdam is wel het een en ander aan de hand. Het kan zijn dat treinen op weg naar Amsterdam daardoor wat vertraging hebben. Maar goed, daar ben je nog wel een heel eind weg als je dat hier in Groningen hoort. Dus dat gaat vast wel goed komen. Dus wij gaan gauw door en wij gaan zo meteen een spannend onderwerp behandelen.
8: Ja, het weekend van de wetenschap van Spannend Zernike. En wij hebben gesprek met Theo Jurgens.
7: Dat hoor je zo hier in de Oogochtendshow.
2: De Oogochtendshow.

0: Heerlijke muziek. Macklemore en Ryan Lewis en The Ceiling Can't Hold Us. Can't Hold Us moeten we dan zeggen hier bij het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En het nieuws uit Groningen, daar zijn we natuurlijk uiteindelijk voor. Ja, heb je nou eens zin om iets helemaal onder te dompelen in de wetenschap? Dan zit jij morgen en zondag goed. Want het is namelijk komend weekend het weekend van de wetenschap.
2: Het weekend van de wetenschap is een landelijk festival waarbij wetenschappers laten zien waar ze mee bezig zijn. Je krijgt een blik achter schermen bij organisaties die normaal gesproken niet zichtbaar zijn voor het publiek. Zo kun je bijvoorbeeld echte wetenschappers ontmoeten, restauratoren aan het werk zien in het museum en zelf proeven doen in laboratoria. Wij als Groningen kennen dit weekend natuurlijk als spannend Zernike. En aan de lijn bij Theo Jurriens, een van de organisatoren. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey Theo, om maar meteen bij de naam te beginnen. Wat is Pan Zernike precies? En spreek ik het wel goed uit?
3: Eigenlijk is dat één festival vol verwondering waar wetenschap en techniek centraal staat. Hè? Want het is heel simpel. Hè? Interesse voor wetenschap en techniek ontstaat door verwondering. Als dat nou is aanwezig zijn in een mobiel planetarium, wat er ook staat zondag, of het doen van proefjes. Je laat hem verrassen door mooie dingen uit de wereld van wetenschap en techniek.
2: Kijk aan. En voor wie is het weekend precies bedoeld?
3: Nou, wat we geleerd hebben en wat we zien, zijn het vooral opa's en oma's met kleinkinderen of vaders en moeders met kinderen. Dus de hoeveelheid jong spul wat rondloopt is hoog.
2: Kijk, leuk. En je zei al van die kinderen die kunnen proefjes doen en nou, in laboratoria te werk gaan. Wat kunnen bezoekers dit weekend verwachten als ze naar Span en Zernike komen? Kijk, wat is er in Groningen te doen?
3: Nou ja, bijvoorbeeld één. Als we even bij de zaterdag beginnen, hebben we natuurlijk ons academiegebouw waar alles van alles te beleven is. Voor het eerst doet de faculteit letteren mee en gaan ze kijken onder andere naar middeleeuwse poep. Hoe gekker kan het zijn? Het UMCG doet mee, waar het altijd mega druk is met heel veel proefjes, experimenten. Van oudsher zijn de jonge onderzoekers van de partij. Natuurlijk ons universiteitsmuseum. Nou, als we dan even naar de zondag gaan, dan verplaatst als het ware het hele circus naar de Zernike campus. Daar doet de faculteit Science and Engineering mee. De Hanse Hogeschool op verschillende locaties. En natuurlijk, ze waren deze week nog in het nieuws in verband met een contract voor NASA. ESRON, de slimme mannen en vrouwen die allemaal mooie dingen maken voor onderzoek van het heelal. En dan het liefst in een baan om de aarde, doet mee. Ja, dus eigenlijk is de boodschap, iedereen komt dit weekend tijd tekort.
2: Ik hoor al, er zijn verschillende dingen te doen. En je noemde ook al verschillende locaties over het hele weekend. Hoeveel locaties moet ik over nadenken?
3: Nou, zaterdag hebben we 6 locaties. En op de zondag is het iets compacter. Daar is alles rondom en op de Zernike campus. En daar hebben we samengevat eigenlijk 7 locaties, maar allemaal dicht bij elkaar.
2: Kijk, en ik ga vanuit dat een plattegrond op jullie site te vinden is.
3: Zeker, op de website spannendzernike.nl staan alle onderdelen. Daar staat een plattegrond. En vaak vragen mensen naar mij, Theo, waar moeten we beginnen? Of is het ook geschikt voor de allerjongsten? Nou, wat ik in het begin al zei, verwondering is heel belangrijk. En je hoeft niet altijd alles te snappen wat je ziet. Maar verwondering, daar gaat het om.
2: Kijk, en wat maakt het op deze manier ervaren van de wetenschap volgens jou zo leuk voor deze kinderen?
3: Nou, wetenschap en technologie is nog steeds een stiefkindje op school. Dus het is enerzijds een kans om hiermee kennis te maken. En wat ik altijd mooi vind, en dat weet ik ook nog wel uit mijn jeugd, toen was er nog geen weekend van de wetenschap, maar als je dan in contact kwam met wetenschappers, kennis maken met hun passie en drijfveer. Want wetenschappers zijn natuurlijk bevlogen mensen. En dan is het heel mooi dat je in zo'n contactmoment kennis maakt met die bevlogenheid. En wellicht weer een zaadje legt bij iemand voor een wetenschapper in de dop.
2: Kijk, ik hoop ook voor jullie dat er heel veel toeschouwers komen dit weekend. Op de website van het Weekend van de Wetenschap is de hele activiteitenagenda te vinden. Theo, ik wil je bedanken voor het interview en voor de toelichting.
3: Graag gedaan.
2: En ik wens je heel veel succes dit weekend.
3: Ga goed komen, hoi.
2: Hey, tot ziens.
1: Tot 9 uur is dit...

0: Stella Lefty. En Boston hier bij Oog. We gaan eens even kijken naar het weer. Vandaag is er eerst kans op mist en of laaghangende bewolking. In de loop van de dag wordt de grijzigheid dunner en het klaart steeds vaker op. Het wordt ongeveer een graad of 20 bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten.
1: Twee Groningse bedrijven maken kans op de ondernemersprijs. Dat melden Van Oog. De vijf finalisten voor de Groninger ondernemersprijs zijn bekend. Daarbij zijn twee Groningse bedrijven. Mosterdproducent De Marne uit Groningen en IT-bedrijf New Nexus uit Haren. In november strijden zij om de hoofdprijs. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst ook een publieksprijs vergeven, waarop iedereen in de provincie Groningen kan stemmen. Oude bestuurskamer UMCG gerestaureerd. Ook dat melden wij van Oog Nieuws. De oude bestuurskamer van het UMCG opent op 21 oktober na lange tijd weer de deuren. De antieke objecten zijn gerestaureerd en het servies is vervangen. Wie een kijkje wil nemen, kan het binnenkort doen tijdens een van de rondleidingen door het UMCG.
0: Ik vraag me ook af of ze ook de oude sigaren en pijpluchten terug hebben weten te brengen.
1: Ik denk niet dat ze die gaan tentoonstellen.
0: Dat denk ik niet, hè. Nou, mocht je nog iemand nodig hebben, ik en een paar collega's van mij kunnen daar best wel een keertje voor zorgen op een avondje.
1: En tot slot, ijsvereniging Groningen op NK Clubs. Dat meldt RTV Noord. Op het ijs van Tialf doet ijsvereniging Groningen zondag een gooi naar de titel Beste Schaatsvereniging van Nederland. Het NK Schaatsen voor Clubs luidt de start van het schaatsseizoen in en is voor de 8e keer georganiseerd. Vorig jaar werd IVG 7e. Dit jaar wordt gehoopt op een betere klassering.
0: Nou, dat zou wel mooi zijn. En anders moeten we maar bedenken, hebben we hier in Groningen altijd nog Chas? En die hebben altijd één claim. Zij zijn misschien niet de beste schaatsers van Nederland, maar zoals ze altijd zeggen...
1: De gezelligste?
0: Nee, ze hebben de beste billen van Nederland.
1: Oh, kijk.
0: Ja, dat is hun eigen motto, dus ik zeg dat ook maar gewoon eventjes. Wij gaan verder. Nathalie Imbruglia en Thorn.

0: Ja mensen, dan is het alweer 8 minuutjes voor 8:30. Het is vandaag vrijdag 2 oktober. Net hebben we al even gekeken wat we vandaag allemaal kunnen gaan doen in de stad. Dat is meer dan genoeg. Maar het weekend staat natuurlijk ook voor de deur. Dus dan is de vraag, wat kunnen wij dit weekend doen, Floris?
1: Nou, morgen heb je in het centrum van Groningen de Groninger Marktendag. Morgen verandert het centrum van Groningen in een waar marktparadijs met maar liefst 7 verschillende markten. Op de Grote Markt, Waagstraat, Guldenstraat, Vismarkt, A-Kerkhof, Plein naast A-Kerk en de Bruststraat. Of je nu op zoek bent naar vintage schatten, handgemaakte producten, antiek, boeken, platen of lokale lekkernijen, je vindt het allemaal op de Groninger Marktendag.
0: Morgen dus allemaal in het centrum van Groningen. En dan morgen en zondag, dan is het de Royal Hunze Regatta en de Waterwolf Marathon. En dat is bij roeiclub De Hunze aan de Predinius-Singel. De Koninklijke Groninger Roeivereniging, de KGR De Hunze, bestaat 140 jaar. En zo'n jubileum kan natuurlijk niet zonder een speciale wedstrijd. Daarom organiseert de vereniging de Royal Hunze Regatta in het weekend waarin ook de Waterwolf plaatsvindt. Deelnemers kunnen de ene dag sprinten en de tweede dag een marathon roeien. Morgen en zondag dus het 140-jarig jubileum van de KGR De Hunze aan de Predinius-Singel, de Royal Hunze Regatta en de Waterwolf Marathon.
1: En tot slot, zondag om 12 uur op de Nieuwe Markt en Vismarkt, een muzikale optocht Forum X van de Velde Boeken. Het thema van de Kinderboekenweek is Spot aan. En daarbij hoort natuurlijk ook muziek. Daarom wordt vanaf het Kinderboekenweekfeest in het Forum samen met leerlingen van Tumult een muzikale parade georganiseerd naar de boekhandel toe. Loop gezellig mee om de parade extra feestelijk te maken. En je mag ook verkleed komen.
0: Oh, leuk.
1: Voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkrant van OogTV. Organiseer zelf een evenement. Geef het aan ons door via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: De Gronings artiest en haar nieuwste plaat Overdosis hoorde hier bij Oogradio.
1: Oogradio Stadsplaat.
0: Nee.
1: Het geluid van Groningen.
0: Ja.
1: Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Floris Meiborg met het nieuws uit Groningen. Kringloop Plus in Groningen viert zaterdag 3 oktober tijdens de Nationale Kringloopdag het 12,5-jarig bestaan. De kringloop schenkt in totaal €20.000 aan 8 maatschappelijke organisaties in Groningen. Iedere organisatie ontvangt minimaal €1.000. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete doel. De 3 organisaties met de meeste stemmen krijgen elk €3.000 extra. Naast de actie zijn er zaterdag kortingen, gratis koffie en thee en er zijn waardebonnen van €10 verstopt in de winkel. Kringloop Plus biedt dagelijks werk- en ontwikkelplekken aan zo'n 120 mensen. Vindicat begint maandag met herstelwerkzaamheden aan het koetshuis aan de Sint-Janstraat in Groningen. De gemeente sprak de studentenvereniging in augustus aan op de slechte staat van het Rijksmonument. Uit een inspectie bleek dat onder meer regenpijpen kapot zijn, er lekkages zijn en er sprake van beton en houtrot is. De gemeente wil het pand eerst wind- en waterdicht worden gemaakt voor de komende herfst en winter. Volgens de Juwelkrant heeft Vindicat inmiddels een offerte van een restauratiespecialist geaccepteerd. De toekomstige bestemming voor het pand is nog onbekend. Een team van Nederlandse Onderzoeksschool voor de Astronomie, ook wel de NOVA, in Groningen heeft 66 nieuwe ontvangers gemaakt voor de grote ALMA-telescoop in Chili. De laatste ontvanger is deze week vanuit Groningen naar Chili verscheept. ALMA bestaat uit 66 schotels die op zo'n 5000 meter hoogte in de Atacama-woestijn staan. De nieuwe ontvangers maken de telescoop gevoeliger. Wetenschappers kunnen daarmee onder meer koudgas, stof en moleculen onderzoeken waaruit nieuwe sterren en planeten ontstaan. Inmiddels zijn 47 ontvangers geplaatst. De rest wordt volgend jaar ingebouwd en getest. In Groningen zit mogelijk in meer flats asbesthoudend stukwerk dan nu bekend is. Dat melden de woningcorporaties Nijstee en Patrimonium. Bij 6 flats aan de Aquamarijnstraat met 432 woningen is het stukwerk aangetroffen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico klein. Bewoners wordt geadviseerd voorlopig niet in de muren te boren of timmeren en dagelijks kwartier te luchten. Na het onderzoek moet uitwijzen hoeveel asbestvezels vrijkomen en welke maatregelen nodig zijn. Omdat de flats ruim 50 jaar oud zijn, wordt ook in andere woningen in Vinkhuizen onderzoek gedaan. En dan het weer. Vandaag is er eerst kans op mist of laaghangende bewolking. Gaandeweg de dag wordt de grijzigheid dunner en klaart het vaker op. Neerslag valt niet en er wordt 20 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten met windkracht 2.
3: Gaan we even door naar de verkeerssituatie op de Groningse wegen. Binnen de gemeente is de ochtendspits gewoon lekker bezig. Zoals gebruikelijk in De Weijert en Helpman en Paddepoel is het druk. Ook in de hoogte is de drukte en rondom het ziekenhuis de Peterskampensingel is uiteraard druk. Ik ga het niet allemaal opnoemen, want dan zijn we de hele ochtend bezig. Op het spoor gaat het wel goed. Je gaat in principe gewoon helemaal overal kunnen komen waar je zijn wilt. Nou goed. Dus ik stel voor dat wij gauw verder gaan. Floris, waar gaan wij het zo meteen over hebben? Leuk spelletje. Geloof ik.
2: Jeu de Boel. Er wordt namelijk een nieuwe baan aangelegd op het Nassauplein. En daarvoor spreken wij met Marjan Bonink.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Choosing Texas hoor je hier bij het geluid van Groningen.
1: Nieuws uit Groningen.
0: Ja, zeker weten. Op het Nassauplein is het morgen feest. Volgens zij net even al, wordt namelijk een jeu de boule baan geopend.
2: Ja, jeu de boule, of zoals de Fransen het noemen, pétanque, is een sport die door de hele stad wordt gedaan. Je kunt dan ook op heel veel plekken vinden waar je die sport kan doen. Je hebt ook niet veel voor nodig. Een setje jeu de boule ballen en natuurlijk een hoop gezelligheid. Morgen krijgt het Nassauplein in de Oranjebuurt dus ook zo'n baan. En aan de telefoon hebben wij Marjan Bonink om er meer over te vertellen. Goedemorgen, Marjan.
3: Goedemorgen.
2: Hey, jeu de boule of pétanque, zou je kort kunnen uitleggen wat het ook weer is?
3: Ja, eigenlijk komt het erop neer een klein balletje opgooien en met van die ijzeren ballen er zo dicht mogelijk bij komen. Dat is het eigenlijk. En dat doe je dan samen met vrienden, maar ook volgens mij professioneel. Ja, ik dacht dat in het Stadspark wordt het professioneel gedaan door de vereniging Predebu. Maar wij hier op het Nassauplein doen het lekker recreatief.
2: Kijk, gezellig. En is het 1-1 dat spelletje of kan je het met meerdere tegelijk doen?
3: Met meerdere tegelijk? Ja hoor, ik heb al gezien dat het bijvoorbeeld 3-3 is. Hè, of dames tegen heren. Jong tegen oud, kan allemaal.
2: Kijk, heb je alleen wat meer ballen nodig. Hey, er zijn heel veel plekken in de stad waar je deze sport kan doen. Hoe is de behoefte ontstaan om dit ook op het Nassauplein aan te leggen?
3: Nou, we hadden op het Nassauplein op een gegeven moment koffie- en kaukenbijeenkomsten. En toen bleken daar eigenlijk alleen maar wat 50-plus mensen op af te komen. Nou, we hebben een prachtig zeezandje. Dus we dachten van, hey, hoe kunnen we op een gegeven moment wat meer jongeren, studenten, gezinnen een beetje samen laten komen. En we hebben wat enquêtes uitgezet, wat interviewtjes. En toen kwam eigenlijk de jeu de boule aan het horen.
2: Kijk, leuk.
3: Dus vandaar een aanvraag bij de gemeente gedaan. En die droeg het eigenlijk ook een heel warm hart toe. En die heeft de baan laten aanleggen en betaald. Geweldig.
2: Ah, heel mooi. En mensen denken vaak dat dit een sport is die vooral door oudere mannen wordt beoefend. Maar klopt het beeld wel?
3: Nou, volgens mij klopt het beeld niet helemaal meer. Maar we denken natuurlijk allemaal aan die leuke Franse dorpjes met die kleine pleintjes. Waar mannetjes met pasties en petjes op aan het gooien zijn. Ik hoorde zelfs dat in Frankrijk ook veel jongeren er veel meer bij betrokken zijn. En in Groningen heb je zelfs volgens mij een boel café waar ook jong en oud lekker aan het boelen zijn. Dus nou, wij hopen in ieder geval dat de jonge en de oude bewoners van de Oranjebuurt bij ons komen boelen.
2: Kijk, dat komt vast wel goed. Hey, wie is eigenlijk de initiatiefnemer van deze boelbaan?
3: Ja, dat zijn eigenlijk de bewoners zelf. Dus dat is zo leuk. En we worden natuurlijk hartstikke ondersteund door de Oranje Buurtvereniging. Want die financiert morgen ook de opening. Je kent het wel, hapje, drankje, leuke chansons worden er gezongen. Maar de gemeente die heeft eigenlijk het initiatief van de bewoners gehonoreerd.
2: Oh, dat is hartstikke mooi. En je zegt al morgen wordt de boelbaan geopend. Ga je zelf ook meedoen?
3: Ik ga zelf in ieder geval meedoen. Ik ben wel een beetje lichtelijk gewond aan de knie gevallen. Niet met een bal op mijn tenen. Oei. Maar natuurlijk ga ik ook een balletje gooien.
2: Gelukkig maar. Nou, veel beter in ieder geval. Morgen is dus morgenmiddag om 4:00 de opening op het Nassauplein. Marjan, hartstikke bedankt voor deze toelichting. En veel plezier op de boelbaan en beterschap met de knie.
3: Ja, dankjewel. En jullie zijn ook welkom.
2: Dat oh, heel leuk.
4: Leuk. Nou, we gaan vast wel even langs. Hey, bedankt.
2: Hey, tot ziens.
4: Hoi, hoi. Het geluid van Groningen.
5: Groningen staat op met de Oogochtendshow.
4: Nou, en even totaal onverwacht om in de Franse sferen te blijven. Het is niet helemaal pas bij de sfeer, maar we doen het gewoon. Dit is Jacques Brel en

0: Jacques Brel natuurlijk.
1: Nummer qui te pas, om een beetje in de sfeer te blijven. Van de jeu de boel.
2: Opstaan doe je met de oogochtendshow.
1: Maar wij gaan gewoon weer door. Het is inmiddels 9:15 geweest. En we gaan nog eens even voor het laatst deze ochtendshow kijken naar het nieuws dat Berbe bij elkaar heeft geraapt deze ochtend.
3: Ja, Groningen treinverbinding met Duitsland terug. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Na 12 jaar zonder treinverbinding over de grens kunnen reizigers vanaf komende maandag weer rechtstreeks met de trein van Groningen naar Leer in Duitsland. Voor de heropening van de Wunderlijn is de Nederlandse en Duitse kant flink geïnvesteerd in het spoor en de nieuwe Friese bruggen over de Eems. Deze brug werd in 2013 zwaar vernield toen er een vrachtschip tegenaan voer. De spoorverbinding werd gisteren feestelijk ingewijd tijdens een proefrit met bestuurders en media.
1: Mooi. Nou, bestuurders bij treinen noemen we machinisten, maar nee, een grapje. De Friesebrücke is weer open dus en de Wunderline, zoals ze dat in het Duits zo mooi zeggen, rijdt weer. Gaan wij naar de buurtvereniging, die is kritisch op de verbouwing van het museum aan de A. Daarover bericht de Groninger Internet Courant. Het museum aan de A wordt komende jaren vernieuwd, maar buurtvereniging Het A-kwartier heeft kritiek op de plannen voor deze verbouwing. De buurtvereniging is vooral kritisch op die nieuwbouw. Volgens hen dreigt deze te hoog te worden en te massief te worden, waardoor omwonenden minder licht en zon zouden krijgen. Daarnaast vreest de buurtvereniging ook voor meer fietsparkeeroverlast door bezoekers. In een brief aan het college benadrukt de buurtvereniging dat zij absoluut niet tegen de verbouwing is, maar ze vragen om de bezwaren van de omwonenden mee te nemen en de verdere uitwerking van de plannen. Ja, als dat is wat je vraagt, dan klinkt dat niet als onredelijk in ieder geval. Ik kan me ook wel voorstellen als er iets, als je opeens een heel stuk licht kwijtraakt in je huiskamer, dat dat niet fijn is. Nou, dit is waarschijnlijk een stapje van wordt vervolgd. We gaan er ongetwijfeld meer over horen de komende tijd over de verbouwing van het museum aan de A. Voor meer nieuws, check onze website oogtv.nl en natuurlijk onze oognieuws-app. En dit nieuws is, net als al het eerdere nieuws in onze show, opgezocht door onze kersvers redacteur Berbe Minema. Hartstikke bedankt vanmorgen voor de inzet en ook voor het regelen van het interview vanmorgen met Spannend Zerneke. Hartstikke leuk. Wij gaan gauw door met de muziek. Taylor Swift staat voor je klaar. En zometeen staat, als het goed is, Johan Kamphuis voor je klaar met het weer.

0: Aldus Taylor Swift. Het is inmiddels alweer 9:09. Deze oogochtendshow zit er bijna op. En voordat we de oogochtendshow afsluiten, gaan we altijd nog eventjes naar Johan Kamphuis, weerman van OogTV. Goedemorgen, Johan.
1: Bijzonder goede morgen.
0: Bijzonder goede morgen. Het is wel redelijk afgekoeld afgelopen nacht. Toen wij vanmorgen de deur uitgingen, was het wel redelijk frisjes. En ik had van jou begrepen, Johan, dat buiten de stad er ook echt wel een beetje mist hing vandaag. Is de vraag een beetje, wordt dat nog beter? Of blijven we een beetje hangen in deze herfstige Twentse taferelen?
1: Het wordt vandaag weer een hele vriendelijke najaarsdag. Die mistvelden die zich vooral rondom de stad bevonden, die trekken langzaam op. En dan breekt het zonnetje meer en meer door. En rest ons een dag met heel veel zon, wat vriendelijke stapelwolkjes. En het blijft droog. En dat danken we allemaal aan een hoge drukgebied. Ja, wat heb ik dat woord al vaak gebruikt deze zomer. Hoge druk en nog eens hoge druk. Nou, ook vandaag weer licht boven Bretagne. En zorg voor de aanvoer van zachte lucht. Het wordt vandaag een graad of 19 of 20. En er staat niet al te veel wind. En die wind die komt, ja, hoe kan het ook anders, uit het zuiden tot zuidwesten. Het was inderdaad afgelopen nacht frisjes. Nu is het nog 10 graden. En ook komende nacht wordt het weer frisjes. Met temperaturen die zelfs kunnen dalen tot onder de 10 graden. Misschien

0: een iets minder warme lucht aanvoert. Na het weekend maandag, dinsdag, de veranderingen zijn klein. Het hoge drukgebied bepaalt nog altijd ons weer. Droog, regelmatig het zonnetje erbij. Temperaturen 20, 21 graden. Dat is ruim boven het langjarig gemiddelde. En in de nacht prima doorslaapweer met een graad of 10. En niet al te veel wind. Maar ik heb het vermoeden dat het weer vanaf woensdag echt gaat omslaan. Dat we langzamerhand een beetje de westelijke stroming, zoals we die zo goed kennen in ons land, inglijden. En daarmee ook toch een beetje de herfst. Kortom, we gaan de komende tijd nog een heerlijke nazomerperiode tegemoet. En ik denk dat dat ook wel echt het slotstuk zal zijn.
1: Oftewel, geniet er nog maar eventjes van, want zolang het duurt. Ja, Johan, hartstikke fijn. Dit weekend weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Voor een doorkijkje na volgende week woensdag moeten we denk ik maar eventjes komende maandag naar jou terugkomen. Als het goed is, ben jij vanmiddag ook nog rond de klok van 4:50 hier bij Oog op het Weekend.
0: En dan kunnen we nog eens even iets verder gaan kijken naar komende woensdag. Gaat die herfst echt losbreken?
1: Gaan we
0: het er even over hebben.
1: Je hoort het, we horen het zometeen rond 4:50 van jou, Johan, bij Rijn en Femke in de show. Hartstikke fijn. Tot zometeen dan, Johan. Bedankt voor vandaag.
0: Fijne dag.
1: Jullie ook. En dan, dan gaan we naar, ja, het einde van de show. Deze oogochtendshow van vrijdag 2 oktober zit er alweer zo goed als op. We hebben veel zaken behandeld, Floris. Waar hebben we het allemaal over gehad vanmorgen?
2: Heel veel behandeld. We zijn begonnen met de gemeentelijke begroting van de 2027. En het levert helaas een somber beeld op. Daarvoor hebben we gesproken met wethouder Mirjam Bijnja van Financiën. Daarna zijn we naar de Groninger Studentenbond gegaan, want die zijn woest op een uitgelekt document waar blijkt dat het kabinet overweegt te gaan bezuinigen op het onderwijs. Niet alleen dat, we hebben ook twee interviews gehad. Ten eerste met Theo Jurjens van Spannen Zernike over het weekend van de wetenschap. En net hebben we nog een gesprek gehad met Marjan Bonink, initiatiefnemer van de Jeu de Boelbaan in de Oranjebuurt. En beide interviews staan vanmiddag als goed is op de site.
1: Dan kun je die nog even in alle rust nalezen. Dus goed, als het goed is kun je helemaal goed beslagen ten ijs vandaag in Groningen. Ik zei het al, deze oogochtendshow zit erop. Zonder onze collega Berber Minema hier tegenover mij hadden wij niet zoveel te melden gehad vanmorgen. Nogmaals voor de 37e keer deze show. Heel erg bedankt voor je inzet vanmorgen. En hopelijk tot volgende week. En Floris Meiborg, jij was er ook bij vandaag. Bedankt voor al het nieuws.
2: En ook
1: tot volgende week. En hoe sloten we ook altijd er weer af?
2: Dikke doei!

0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding. Jouwdrukker.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
3: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
5: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
3: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
7: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Kringloop Plus in Groningen viert zaterdag 3 oktober tijdens de Nationale Kringloopdag het 12,5-jarig bestaan. De kringloop schenkt in totaal 20.000 euro aan 8 maatschappelijke organisaties in Groningen. Iedere organisatie ontvangt minimaal 1.000 euro. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete doel. De 3 organisaties met de meeste stemmen krijgen elk 3.000 euro extra. Naast de actie zijn er zaterdag kortingen, gratis koffie en thee en zijn de waardebonnen van 10 euro in de winkel verstopt. Kringloop Plus biedt dagelijks werk en ontwikkelplekken aan zo'n 120 mensen. Vindicat begint maandag met herstelwerkzaamheden aan het koetshuis aan de Sint-Jansstraat in Groningen. De gemeente sprak de studentenvereniging in augustus aan op de slechte staat van het Rijksmonument. Uit de inspectie bleek dat onder meer regenpijpen kapot zijn, er lekkage zijn en sprake is van beton en houtrot. De gemeente wil dat het pand eerst wind- en waterdicht wordt gemaakt voor de komende herfst en winter. Volgens de U-krant heeft Vindicat inmiddels een offerte van een restauratiespecialist geaccepteerd. De toekomstige bestemming voor het pand is nog onbekend. Een team van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, ook wel de NOVA, in Groningen heeft 66 nieuwe ontvangers gemaakt voor de grote ALMA-telescoop in Chili. De laatste ontvanger is deze week vanuit Groningen naar Chili verscheept. ALMA bestaat uit 66 schotels die op zo'n 5000 meter hoogte in de Atacama-woestijn staan. De nieuwe ontvangers maken de telescoop gevoeliger. Wetenschappers kunnen ermee onder meer koudgas, stof en moleculen onderzoeken waaruit nieuwe sterren en planeten ontstaan. Inmiddels zijn 47 ontvangers geplaatst. De rest wordt volgend jaar ingebouwd en getest. In Groningen zit mogelijk in meer flats asbesthoudend stukwerk dan nu bekend is. Dat melden woningcorporaties Nijenstee en Patrimonium. Bij 6 flats aan de Aquamarijnstraat met 432 woningen is een stukwerk aangetroffen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico klein. Bewoners wordt geadviseerd voorlopig niet in de muren te boren of timmeren en dagelijks een kwartier te luchten. Na het onderzoek moet uitwijzen hoeveel asbestvezels vrijkomen en welke maatregelen nodig zijn. Omdat de flats ruim 50 jaar oud zijn, wordt ook in andere woningen in Vinkhuizen onderzoek gedaan. En dan het weer. Vandaag is er eerst kans op mist of laaghangende bewolking. Gaandeweg de dag wordt er grijzigheid dunner en klaart het vaker op. In eerste geval valt er niet echt en het wordt 20 graden bij een zwakke wind uit zuiden tot zuidwesten met windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: LW Vroeren. Atoomweg 6-5. A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Kringloop Plus in Groningen viert zaterdag 3 oktober tijdens de Nationale Kringloopdag het 12,5-jarig bestaan. De kringloop schenkt in totaal 20.000 euro aan 8 maatschappelijke organisaties in Groningen. Iedere organisatie ontvangt minimaal 1.000 euro. Bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete doel. De 3 organisaties met de meeste stemmen krijgen elk 3.000 euro extra. Naast de actie zijn er zaterdag kortingen, gratis koffie en thee en zijn de waardebonnen van 10 euro in de winkel verstopt. Kringloop Plus biedt dagelijks werk en ontwikkelplekken aan zo'n 120 mensen. Vindicat begint maandag met herstelwerkzaamheden aan het koetshuis aan de Sint-Jansstraat in Groningen. De gemeente sprak de studentenvereniging in augustus aan op de slechte staat van het Rijksmonument. Uit de inspectie bleek dat onder meer regenpijpen kapot zijn, er lekkage zijn en sprake is van beton en houtrot. De gemeente wil dat het pand eerst wind- en waterdicht wordt gemaakt voor de komende herfst en winter. Volgens de U-krant heeft Vindicat inmiddels een offerte van een restauratiespecialist geaccepteerd. De toekomstige bestemming voor het pand is nog onbekend. Een team van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, ook wel de NOVA, in Groningen heeft 66 nieuwe ontvangers gemaakt voor de grote ALMA-telescoop in Chili. De laatste ontvanger is deze week vanuit Groningen naar Chili verscheept. ALMA bestaat uit 66 schotels die op zo'n 5000 meter hoogte in de Atacama-woestijn staan. De nieuwe ontvangers maken de telescoop gevoeliger. Wetenschappers kunnen ermee onder meer koudgas, stof en moleculen onderzoeken waaruit nieuwe sterren en planeten ontstaan. Inmiddels zijn 47 ontvangers geplaatst. De rest wordt volgend jaar ingebouwd en getest. In Groningen zit mogelijk in meer flats asbesthoudend stukwerk dan nu bekend is. Dat melden woningcorporaties Nijenstee en Patrimonium. Bij 6 flats aan de Aquamarijnstraat met 432 woningen is een stukwerk aangetroffen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico klein. Bewoners wordt geadviseerd voorlopig niet in de muren te boren of timmeren en dagelijks een kwartier te luchten. Na het onderzoek moet uitwijzen hoeveel asbestvezels vrijkomen en welke maatregelen nodig zijn. Omdat de flats ruim 50 jaar oud zijn, wordt ook in andere woningen in Vinkhuizen onderzoek gedaan. En dan het weer. Vandaag is er eerst kans op mist of laaghangende bewolking. Gaandeweg de dag wordt er grijzigheid dunner en klaart het vaker op. In eerste geval valt er niet echt en het wordt 20 graden bij een zwakke wind uit zuiden tot zuidwesten met windkracht 2. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding? Jouwdrukker.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wiel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Oog Radio.

0: op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders

0: zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Weel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Weel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Weel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
4: Voor mij is uw onderzoek, met zijn ongemakkelijke uitkomsten, een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
3: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video

0: De video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, Jouwdrukker.nl.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: De autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij. Naast Laminaatwereld. Bornholmstraat 8C, Groningen.
5: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Vanaf maandag wordt de straat voor het Florishuis in de Korrewegwijk hersteld. De werkzaamheden gaan uiterlijk een kleine 2 weken duren. De Florisstraat en het Florisplein werden onlangs opnieuw ingericht. Maar volgens de gemeente is er iets misgegaan met de fundering onder de straat, waardoor nu al een aantal verzakkingen te zien zijn in de rijbaan. En daarom wordt vanaf maandag de bestrating weggehaald voor het Florishuis om de problemen te kunnen herstellen. De gemeente verwacht dat het 1,5 week gaat duren. Maar omdat het herfst is, neemt de gemeente uit voorzorg een paar dagen extra de tijd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Voetgangers kunnen wel gewoon over de stoep en het Florishuis blijft bereikbaar. De Groningse schakers Machteld van Foreest en Sergei Tiviakov kregen gisteravond een bronzen sportpenning van de gemeente. Wethouder van Sport, Jalt Daan, reikt de onderscheidingen uit tijdens de clubavond van Groninger Combinatie. Beide schakers kregen de penning vanwege de Nederlandse titels die ze deze zomer behaalden. Van Foreest werd Nederlands kampioen bij de vrouwen. Tiviakov pakte voor de 4e keer de Nederlandse titel. Ook in hoger beroep is een 44-jarige man vandaag veroordeeld tot 4 jaar cel voor mensenhandel en seksuele uitbuiting, omdat hij een kwetsbare vrouw 12 jaar lang dwong om in de prostitutie te werken. Dat gebeurde voornamelijk in Groningen, maar ook in andere plaatsen in Nederland en België. De opgelegde celstraf is daarmee identiek aan het oordeel van de rechtbank 1,5 jaar terug. Naast de celstraf krijgt de man een contactverbod van 5 jaar, moet hij het slachtoffer ruim €151.000 schadevergoeding betalen en moet hij €330.000 aan illegaal verdiend geld afstaan aan de staat. De advocaat van de man vroeg om vrijspraak. Volgens de verdediging werkte de vrouw vrijwillig in de prostitutie en wist de man niets van haar kwetsbare positie. Het Hof wees die argumenten af. De bekende muziek van de Pink Panther klinkt volgende week 2 keer uit de Martinitoren. Bij Jardiers Bob van der Linden en Maurits Bunt spelen het stuk ter gelegenheid van de tentoonstelling in de Galerie Noord. Van der Linden speelt het nummer dinsdag om 12 uur 's middags en volgende week zaterdag 10 oktober speelt Bunt het stuk nogmaals. Het idee stond rond de tentoonstelling Pink Pillow. Na de bespeling van het carillon in de Martinitoren is Pink Pillow een tentoonstelling met fotografisch werk, sculpturen en daarnaast glas, textiel en papierwerk nog tot en met 22 oktober te zien in Galerie Noord aan de Nieuwstad. Dan nog het weer. Het is bewolkt, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Verder blijft het droog. Het is 21 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot omstreeks 8 à 9 graden en kan er in de nanacht wat mist of nevel ontstaan. Morgen trekt de grijzigheid snel op. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekt er ook sluierbewolking over. Het blijft droog en het wordt 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, Jouwdrukker.nl. Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
5: Elke vrijdagmiddag van 3 tot 4. De leukste muziek afgewisseld met een gezonde dosis Merlijn. Je hoort het allemaal bij Met Merlijn in de Middag.
6: Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Met Merlijn in de Middag. Ik ben Merlijn en van 3 tot 4 ga ik veel muziek draaien. Afgewisseld met de kooktip van de week met chef Dennis. En ook behandelen we de klaag van vandaag. Want wat vinden Groningers eigenlijk van de herfst? Ja, het is weer begonnen. En ik heb het ze gevraagd. Je komt er allemaal dit uur achter. Maar eerst trap het uur af met Jazzy. Met het nummer Get This Started.

0: En dat was Jazzy met Get This Started.
1: Waar gaat Merlijn dit weekend happen en stappen?
0: Ja, dit weekend is er weer een hoop te doen in Groningen, waaronder het volgende. Vanavond kan je naar de Oosterpoort gaan, want daar treedt Dotan op. Om 8 uur start het programma van de Nederlandse singer-songwriter met nummers als Home and Hungry, maar ook met een hoop nieuwe nummers. Ook heeft Dotan Bertie Newman meegenomen, dus ben je nou groot fan van Dotan, haal dan zeker een kaartje op de website van Spot. En vanavond is ook het optreden van onze Groningse Sabine in Simplon. Het debuut-EP van Sabine is net uitgekomen en vanavond kan je die live horen in Simplon. Met catchy melodieën, dansbare beats en eerlijke teksten neemt ze je mee in haar zoektocht naar balans binnen mentale gezondheid. Sabine weet haar innerlijke struggles om te zetten in krachtige nummers vol energie en met haar ijzersterke band laat ze zien dat kwetsbaarheid en dansbaarheid verrassend goed samengaan. Wees erbij om 8 uur in Simplon. En dan morgen en overmorgen is spannend Zernike. En wat moet je daarbij voorstellen? Nou, een heel weekend vol wetenschap, experimenten en techniek. Morgen zijn er activiteiten in de binnenstad zoals een mini-rechtbank, robots, DNA uit een banaan halen en zelf uitvindingen bedenken. En zondag verhuist het evenement naar de Zernike Campus met onder andere een flight simulator, proefjes en activiteiten rond sterrenenergie en windturbines. Het evenement is gratis te bezoeken van 12 tot 5 uur in de middag wel te verstaan. Al met al genoeg te doen dit weekend. Hopelijk zit er wat leuks voor je tussen. En heb je nog uitgaanstips voor volgende week? Stuur ze naar merlijnrobbel@oogradio.nl. En wie weet behandel ik hem volgende week wel.

0: En dat waren de Killers met When You Were Young. En we zijn aangekomen bij Prakkie voor een Prikkie. Je hebt het vast wel gezien, de boodschappen die bijna onbetaalbaar zijn geworden. Daarom vind ik het belangrijk dat er betaalbare maaltijden blijven bestaan. Daar moet ik zeggen dat ik er de ballen verstand van heb. Daarom spreek ik elke week met chefkok Dennis Nolle over betaalbare recepten die eenvoudig te maken zijn. Goedemiddag Dennis.
1: Ja, goedemiddag. Daar zijn we weer.
0: Yes, daar zijn we weer. En je hebt het volgende volgens meegenomen. Een Turkse delicatesse.
1: Ja, nou ja, het is Turks, een klein beetje met bulgur, hè. Dat is vaak Turks in de zin van de bulgur wordt vaak gegeten daar.
0: Ja.
1: En die kun je dan lekker koken. Hè? Het voordeel van het spul is, het is eigenlijk volkoren tarwe, is het. Hè? En dat wordt dan gedroogd en dan krijg je kleine stukjes, wordt het dus gebroken. En dan kook je dat spul. En dat is bij elke pak is dat een beetje anders, bij elk merk. Dus dan moet je even goed kijken op de verpakking hoe lang dat is. Maar het gaat super snel als je het in de magnetron doet.
0: Oké.
1: Dus je doet gelijke delen bulgur en water in een kom. En even in de magnetron voor een minuutje of 5. Zodat het lekker een beetje warm wordt in ieder geval. En dan gewoon met een vork een beetje heen en weer roeren. Nou, dan heb je binnen 5 minuten een fantastische bulgur.
0: Dus eigenlijk,
1: ook nog eens, ja.
0: Het lijkt misschien een beetje op rijst, tenminste dat was het idee wat ik een beetje kreeg, maar dat is dus totaal niet het geval, want je kookt het niet.
1: Nou, het is gebroken rijst. Daar kun je het best een beetje mee vergelijken, zeg maar. Dus het zijn nog een halve stukjes rijst.
0: Okay.
1: Maar natuurlijk, rijst is ook tarwe. Maar het wordt echt gemaakt. Hè. Het wordt eerst gemaakt van tarwe stukjes en dan wordt dat gebroken en dan door een machine. En dan wordt het in verpakking gedaan.
0: Oké. Okay.
1: En het voordeel is, het is altijd zilvervlies. Want het vliesje wordt er niet afgehaald. Dus het is super gezond.
0: Nou, en dat is altijd goed. Gezonde en goedkope maaltijd. Dat is altijd, altijd top.
1: Ja, zeker. Ja. Dat is whole wheat is altijd natuurlijk super gezond. En dat blijft langer in je lichaam.
0: Oké. Okay.
1: Dus daar heb je wat aan.
0: Precies.
1: Je kunt het natuurlijk daarna vegetarisch maken. Maar ik dacht van, nou, we doen er wat runder gehakt of kip gehakt bij. Dat is wel lekker, hè? Met een beetje eiwit. En tomaten en wat komkommer doen we erbij. En nou ja, kijk, en dan die gehakt, die bak je lekker aan. En die breng je lekker een beetje op smaak met wat komijn en koriander. Een beetje paprikapoeder, daar wordt het wat zoeter van, hè? Dan heb je ook geen suiker nodig. En dan, dan doe je dus die gekookte bulgur doe je in de kom. En daarbovenop. Daar serveer je dan die gehakt met die lekkere yoghurt erbij. En een beetje peterselie eroverheen. Natuurlijk met een tomaatje en komkommetje. Nou ja, in de vorm zoals je het zelf mooi vindt gesneden. Maar dat kun je ook een beetje marineren naar eigen inzicht. Ja, ik denk bij mezelf van dat is toch een super gerecht voor als je nog een beetje op stap moet of zo.
0: Precies. En voor hoeveel geld kunnen mensen bij elkaar verzamelen dit gerecht? Ongeveer?
1: Nou ja, als je het recept een beetje aanhoudt zoals ik het op papier heb gezet, is het €3,5 per persoon.
0: Nou, tel uit je winst.
1: Nou, dacht ik. Ja, toch? Maar ja, ook deze kun je dan weer uitgebreid maken. Je kunt er een beetje broccoli bij doen of boontjes of dingen weglaten. Dus dat is ook wel weer een mooi basisrecept.
0: Nou, goed om te horen.
1: Ja, toch?
0: Ja, jij wordt weer vriendelijk bedankt, Dennis.
1: En bedankt.
0: De mensen kunnen dit nog teruglezen op jouw website, denniscookingsplace.nl, als ik het goed heb.
1: Ja, staat erop.
0: Nou, Dennis, tot volgende week.
1: Hartstikke leuk. Volgende week weer. Doei.

0: En dat was Mac Miller met Life Ain't Easy.
1: Wat betekent Sodiu?
0: Wat betekent Sodiu? Nou, dat is een hele goeie. Sodiu is een Nederlands tussenwerpsel en bastaardvloek die gebruikt wordt om verbazing, ergernis of verrassing uit te drukken. En dat kan je allemaal nalezen, ook in de encyclopedie. Maar de definitie, een uitroeping van verrassing, schrik, ergernis, medelijden of blijdschap. De herkomst heb ik ook voor je uitgezocht. Dat is rond 1904, heel specifiek trouwens. Ontstaan als een samentrekking / bastaardvloek. Deels afgeleid van het Franse. En daar komt die op mijn beste Frans. En nom de Dieu. In de naam van God betekent dat. En ja, het gebruik. Het komt veel voor als mild alternatief voor heftige vloeken. Ik zal het niet live op de radio zeggen, de heftigere vloeken. Maar je hebt er waarschijnlijk zelf al wel een beetje een beeld bij. Ja, dit was de Meester Merlijn. Volgende week is er weer een nieuw Meester Merlijn. Dan ga ik weer wat voor je uitzoeken. Wat bepaalde woorden betekenen. Waar de oorsprong vandaan komt. En van alles en nog wat. En mijn vriendin, die heb ik vandaag meegenomen in de studio. En zij heeft een nummer meegenomen. We gaan er naar luisteren.

Wizards met Feestje op mijn graf. En elke week neem ik je mee in iets wat ik in de afgelopen tijd heb meegemaakt. En ik maak nogal vreemde dingen mee, dus blijf vooral luisteren. Ik had vorige week iets gedaan en ik stond te trillen op mijn benen. Zo spannend dat ik dit vond. Vorige week was ik te gast voor een comedyles bij Comedy Club Wicked. Ongeveer 20 mensen deden mee, waaronder ik. En daarvan konden 10 mensen door om uiteindelijk een eigen stand-up comedy te gaan doen. En dit is voor mij weer iets onder het mom van ik probeer het maar gewoon. Ik doe het gewoon, kijk of het lukt. En eens kregen we een kleine introductie in de wereld van comedy. En al snel mocht je zelf aan de slag om een verhaal voor te bereiden van ongeveer 2 minuten. Maar ik kon maar niks bedenken. Gelukkig waren er eerst andere mensen aan de beurt. Dus ik ging aandachtig luisteren naar andere mensen. En wat bleek, er zaten erg goede mensen in de les. Dus ik heb nog meer stress. En toen was iedereen geweest. De docent wilde iedereen bedanken voor de komst. Maar ik moest nog. Iedereen, inclusief ik, was in de war. Maar ik had recht op mijn 2 minuten, dus met trillende beentjes het podium op. En ik heb mijn verhaal keurig binnen de 2 minuten gedaan. En ik heb nog zeker een uur daarna nog nagetrild. Maar ik had niet per se een heel goed gevoel over deze dag. Totdat ik gisteren een mailtje binnenkreeg dat ze mij hebben uitgenodigd voor de volgende ronde. Dus over een paar maandjes kan je mij wellicht in de comedyclub zien. En ik zal elke week wel even een kleine update geven over mijn comedyavontuur. Maar wat ik ook met dit verhaal wil vertellen is dit. Heb je altijd al een droom gehad om iets te doen? Wees niet bang om de eerste stap te zetten. Dromen zijn er om nageleefd te worden. Wij gaan luisteren naar Fleetwood Mac met Dreams.

0: En dat was Kurida van Sia en Chaka Khan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Rion Jobing met het nieuws uit Groningen. De Florenstraat en het Florensplein werden onlangs opnieuw ingericht. Maar volgens de gemeente is er iets misgegaan met de fundering onder de straat. Waardoor nu al een aantal verzakkingen te zien zijn in de rijbaan. En daarom wordt vanaf maandag de bestrating weggehaald voor het Florenshuis. Om de problemen te kunnen herstellen. De gemeente verwacht dat het anderhalve week gaat duren. Maar omdat het herfst is, neemt de gemeente uit voorzorg een paar dagen extra de tijd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Voetgangers kunnen wel gewoon over de stoep en het Florenshuis blijft bereikbaar. De Groningse schakers Machteld van Forees en Sergej Tiviakov kregen gisteravond een bronzen sportpenning van de gemeente. Wethouder van Sport, Jalte Haan, reikte de onderscheidingen uit tijdens de clubavond van Groninger Combinatie. Beide schakers kregen de penning vanwege de Nederlandse titels die ze deze zomer behaalden. Van Forees werd Nederlands kampioen bij de vrouwen. Tiviakov pakte voor de vierde keer de Nederlandse titel. Ook in hoger beroep is een 44-jarige man vandaag veroordeeld tot 4 jaar cel voor mensenhandel en seksuele uitbuiting. Dat hij een kwetsbare vrouw 12 jaar lang dwong om in de prostitutie te werken. Dat gebeurde voornamelijk in Groningen, maar ook in andere plaatsen in Nederland en België. Naast de celstraf krijgt de man een contactverbod van 5 jaar, moet hij het slachtoffer ruim €151.000 schadevergoeding betalen en moet hij €330.000 aan illegaal verdiend geld afstaan aan de staat. De advocaat van de man vroeg om vrijspraak. Volgens de verdediging werkte de vrouw vrijwillig in de prostitutie en wist de man niets van haar kwetsbare positie. Het Hof wees die argumenten af. De bekende muziek van de Pink Panther klinkt volgende week 2 keer uit de Martini-toren. Bij Diers Bob van der Linden en Maurits Bunt spelen het stuk ter gelegenheid van een tentoonstelling in Galerie Noord. Van der Linden speelt het nummer dinsdag om 12 uur 's middags en volgende week zaterdag 10 oktober speelt Bunt het stuk nogmaals. Het idee ontstond rond de tentoonstelling Pink Pillow. Na de bespelingen van het carillon in de Martini-toren is Pink Pillow een tentoonstelling met fotografisch werk, sculpturen en daarnaast glas, textiel en papierwerk nog tot en met 22 oktober te zien in de Galerie Noord aan de Nieuwstad. Dan nog het weer. Het is bewolkt, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Verder blijft het droog. Het is 21 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot omstreeks 8 à 9 graden en kan er in de nacht wat mist of nevel ontstaan. Morgen trekt de grijzigheid snel op. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekt er ook sluierbewolking over. Blijft droog en het wordt 20 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Rian, jou wordt vriendelijk bedankt.
2: Graag gedaan.
0: En dan gaan we nu door naar Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Het geluid van Groningen. Oog. Oh.

0: En dat was Repeated van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En ik heb geweldig nieuws, want Doorstart voor Fictie dankzij 50.000 euro gemeentelijke steun. Melden wij zelf van oog, want Club Fictie in Groningen maakt een doorstart na het faillissement in augustus. De gemeente Groningen stelt daarvoor 50.000 euro beschikbaar. Daarvoor wordt wel de opzet van de club veranderd, want Fictie richt zich vanaf nu alleen maar op de horeca, waar de speciaal opgerichte stichting Noordlab de podium- en programmeeractiviteiten verzorgt. Want in augustus vroeg Fictie faillissement aan, amper een jaar na de heropening van de club onder een nieuwe naam. Maar de marges waren volgens de club flinterdun en konden ze niet meer de hoge huisvestingkosten betalen. De club kampte daar al sinds de opening, ja, dus een jaar geleden al mee, toen Fictie de club overnam van Oost, die ook al kampte met geldproblemen. De club liet weten dat de bezoekersaantallen en baromzetten na de opening van Fictie juist opliepen, maar toch leverde dat financieel niet genoeg op. Fictie had bij de gemeente een plan ingediend voor financiële steun. Voor de programmering, via een nieuwe constructie, is dat nu ook geregeld. Want Fictie richt zich dus nu alleen nog maar op de horeca. En Stichting Noordlab neemt de podium- en programmeeractiviteit dus voor zijn rekening. Nou, dit is dus het stichting ook die 50.000 euro heeft gekregen. En volgens wethouder Janette Bosma heeft Fictie een bijzondere positie binnen het culturele en nachtelijke aanbod van Groningen. Met de doorstart blijft ruimte bestaan voor talentontwikkeling, culturele vernieuwing en een toegankelijke en veilige nachtcultuur. Geheel in lijn met de doelen uit de nachtvisie en de ambities van het nieuwe coalitieakkoord om Groningen een aantrekkelijke, levendige en creatieve gemeente te laten zijn voor bewoners, makers en bezoekers. En ik vind dat dit geweldig nieuws is, want er zijn weinig plekken in de stad die, ja, eigenlijk voor iedereen zijn. Tenminste, ik heb wel vaak tijdens het uitgaan dat, ja, alles lijkt gewoon op elkaar. Alles lijkt hetzelfde. En daarom is het belangrijk dat er nog, nou, een alternatieve uitgaanslocatie is, waar eigenlijk iedereen zich prettig bij voelt. En ook inderdaad voor nieuw talent, wat ook in het bericht stond, is het gewoon ontzettend belangrijk om je eerste stappen ergens te kunnen zetten. En ja, eerst was dat Oost, nu is dat Fictie. Ik denk dat die gewoon dat een beetje op zich hebben genomen om echt, ja, een beetje de kweekvijver te zijn voor DJ-talent in Groningen. En ik ben er alleen maar blij mee dat dit blijft voortbestaan. Want ik denk dat we aan Groningen gewoon, ik denk dat iedereen hier baat bij heeft. Want, nou, DJ's kunnen dus langzaam hun eerste stappen zetten bij zo'n club, waardoor er eigenlijk alleen maar betere muziek komt in Groningen. En je hebt gewoon altijd een plek om, ja, van alles te luisteren. Dus Fictie, lekker bezig. Ga vooral zo door. Dan gaan we nu luisteren naar The Beatles met Here Comes the Sun. Want we gaan nog even genieten van het zonnetje, nu het nog kan.

0: Romeo Buttercup van de Foundations. En we zijn aangekomen bij de klaag van vandaag. Want wat is nou lekkerder dan klagen? Klagen over het weer, klagen over andere mensen, klagen over van alles en nog wat. In de klaag van vandaag stuur ik normaal gesproken Hans Pettinga Golo op pad met een klaag. En gaat hij Groningers vragen of zij het eens zijn met deze klaag. Deze klaag, ja, deze week heb ik het zelf gedaan. Aangezien Hans had het erg druk en ik verwijt het hem het ook zeker niet. Maar de klaag van vandaag is: hoe vervelend vinden Groningers de herfst? En we gaan er naar luisteren in de...
1: Attentie, dit is een servicebericht. De klaag van vandaag.
0: Ik zit nu heerlijk in het zonnetje, maar de herfst is begonnen. Dat betekent veel regen, de blaadjes vallen van de boom en de temperaturen die worden steeds lager. Maar wat vinden Groningers daar eigenlijk van? Ik ga het ze vragen. Ja, de herfst is weer begonnen. Wat vind je daarvan?
2: Ik vind het echt kut.
0: Ja, ik ben niet de enige. Kut, hè?
2: Ja. En ik vind het lastig, want soms is het nog wel mooi weer en soms niet. Dus dan ga ik bijvoorbeeld ergens heen met mijn winterjas. En dan kom ik daar aan en dan is het ineens 20 graden. En dan loop ik weer met die dikke jas. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk.
0: Helemaal bezweet kom je dan aan.
2: Ja, en dan heb je het warm en dan moet je die jas ergens kwijt. En dan daarna is het ineens weer koud en heb je die jas net opgeborgen. Moet je weer pakken en dan begint het ineens te regenen en dan gaat ineens de zon weer schijnen. Het is gewoon zo wispelturig, hebben we niks aan.
0: Heb je dan ook zo'n mooie regenponcho?
3: Nee, zeker niet. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Pak gewoon lekker de bus.
0: En jij dan?
4: Ik voel me als een ui in de herfst, want ik heb zoveel lagen aan en dan moet je de hele tijd die lagen weg...
5: Niet voor mij.
0: Jou niet bellen?
5: Nee. Nee, ik wil gewoon de zomer houden. Alles is veel gezelliger in de zomer.
0: En de herfst is dus begonnen. Wat vinden jullie daarvan?
5: Ja, nou, nu nog niet zo erg, want het weer is nu nog wel lekker.
6: Ja, heel erg jammer. Ja, wat moet ik erover zeggen? Je kan natuurlijk nog wel buiten zijn in de avond, maar je gaat eigenlijk eerder naar binnen. Je gaat eigenlijk eerder slapen, heb ik tenminste, als het donker is. Nou, wat nu al echt best wel vroeg is, bijna na het avondeten. Dan denk ik, nou, de dag zit er alweer op. Dus mijn dagen worden sowieso weer korter.
0: En heb je dan ook last van een winterdipje?
6: Ja, nou, nog niet helemaal, maar dat heb ik eigenlijk vaak wel, ja.
0: Maar je zit nu nog lekker in het zonnetje, maar dat kan zomaar de laatste dag zijn.
6: Ja, dat klopt, ja. Ja, misschien is morgen wel weer aan het regenen, inderdaad. Ja, dat zou ik wel jammer vinden. Dan zou mijn muur wel weer omslaan.
0: Ja, en dat was de klaag, ja. En mensen zijn het met me eens, de herfst, ja, het is gewoon verschrikkelijk. De bladeren vallen weer van de bomen, de temperatuur wordt weer kouder. Ja, ik weet niet, ik heb er gewoon niks mee. Dagen korter, nee. Heb jij nou een klaag? Stuur hem op naar marlijnrobel@oogradio.nl. En wie weet behandelen ik en Hans volgende week wel jouw klaag. En dan gaan we nu luisteren naar Bryan Adams. Met Run To You.

En dat was Blossoms met Husband. Ja, en dat was hem weer met Merlijn in de middag. Ik heb een hoop besproken, waaronder het volgende. Hoe vervelend is de herfst? Ja, de conclusie is, mensen, de Groningers vinden het ook niet zo prettig als dat ik het vind. Ja, het wordt gewoon weer kouder, kortere dagen. Nee, het is gewoon hartstikke vervelend. En wat betekent sodiu? Dat is dus een bastaardvloek. Weet je dat ook weer? En wat kan je dit weekend doen? Nou, je hebt spannend op Zernike, daar kan je heen. Dat heeft alles met wetenschap te maken. Ook kan je naar Dotan, dat is vanavond om 8 uur. Ja, en dat was alweer met Merlijn in de middag. We gaan zo, met Merlijn in de middag. Met Merlijn in de middag, we gaan nu door naar de muziek met Kensington Slicer.

0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl. De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het weekend van Oog Radio.
4: Welkom bij het eerste uur van Oog op het weekend. Zometeen hoor je de Rolling Stones, meneer Simple Minds. Hey!

0: Rolling Stones en Bad Luck, Hideaway. Dat is de nieuwe single die vandaag is uitgekomen. En daarnet hoorde je de Simple Minds met Beginner Boys. Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Het is vrijdag 2 oktober inmiddels alweer.
1: Nee.
0: Oh man, wat gaat het hard. Nog even en we mogen de kerstboom weer opzetten.
2: Maar dat mag nu ook al wel.
1: Ja, dat mag nu ook al.
0: Ja, nou ja, ik, wat mij betreft.
2: Maar
0: ja.
2: Dan ben je wel een beetje vroeg aan het pieken.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik piek altijd, vroeg.
2: Kerstgrapje.
1: Maar het is voor de avonden die dan donkerder worden, is het wel lekker om dan een beetje lampjes.
3: Dat is, vind ik wel altijd maakt dus.
0: Ja, maar die lampjes die kunnen ook zonder boom. Maar ja. Ik ben vol boom hoor. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd.
1: Ja, maar wij hebben dan een nepboom.
0: Ja,
1: tegen
0: nou
1: de tijd dat het kerst is, is die anders al uitgevallen.
0: Nou nee, ja, maar goed, wij hebben inderdaad een hele mooie nepboom.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, de lampjes die kunnen binnenkort weer aan. Heerlijk. Welkom bij een nieuwe editie van Oog op het Weekend. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Zometeen komt Andor Heijlangs en die komt vertellen wat er vanaf 6:30 te zien is op Oog TV. En natuurlijk nemen we met hem even de top 3 door van belangrijke of meest opzienbarende nieuwsfeiten uit Groningen van de afgelopen week. Ik heb al wat gehoord. Er staat in ieder geval een burgervader in de top 3.
2: Oh, was dat?
0: Ja, nee, verder zeg ik nog niks. Maar er staat in ieder geval een burgervader in de top 3. We hebben natuurlijk uitgaanstips voor je. We hebben ook nog een interview vandaag. Want, Femke, hoe zit dat?
1: Ja, wij spreken Orion Roos over zijn nieuwe project, de RVS. Band.
0: RVS, RVH.
1: RVH, sorry.
2: Vrijstaal.
0: RVS, ja, ja, RVS is Hoefsvrijstaal. En het is ook volgens mij een oude verzekering.
1: Oh, ja.
0: Ja, RVS.
1: RVH bedoel ik, sorry.
0: Ja, nou ja, die hebben we zo meteen rond de klok van 5:10 aan de telefoon. En ja, hoe zijn we daar nou opgekomen? Wij waren afgelopen weekend bij een concert van Mean Machine. 40-jarig jubileum. En ik hoor jullie natuurlijk nu al denken, Mean Machine,
1: ja,
0: dat is toch die band van Andor Heij?
1: Oh, ja,
0: dat
1: klopt.
0: Ja, klopt.
1: Zeker.
0: En het was een luid, maar zeer indrukwekkend optreden.
1: Ja, het was wel leuk om een Andorist te zien in zijn habitat.
0: Ja, klopt.
2: In een
0: inderdaad.
2: Andere setting.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Maar dan.
0: Nou, zometeen om 5:30 en natuurlijk ook om 6:30 hoor je Rian. Dag Rian.
4: Hi.
0: Hallo, dan heb jij een update van het Oog Radio Nieuws. En daarnaast hebben we rond de klok van 6:15 natuurlijk het weekend officieel aftrappen met de rockplaat van Rocken met Oog op het Weekend. En heel veel nieuwe muziek. Zo hebben we bijvoorbeeld Acta en de Munnik.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, die hebben dus ook weer nieuwe muziek. Er komt ook een dubbelalbum uit.
1: Ja, en ze gaan optreden in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
0: Dat is de bedoeling.
1: Ja, maar ik vraag me toch af, daar kunnen heel veel mensen in.
0: Ja, maar weet je, hun collega's, want ik heb vanmorgen een interview met ze gehoord, en zij hadden het toen ook over collega's uit België, Clouseau, die spelen in het Koning Boudewijn Stadion. Dat is echt een voetbalstadion, groot. En die hadden één avondje redelijk snel uitverkocht. Toen dachten ze, weet je wat, we doen een tweede avond. Redelijk snel uitverkocht. Die doen inmiddels al 3 avonden.
1: Clouseau. Maar weet je wat leuk is?
0: Ze komen naar Groningen.
1: Ja, ze komen ook naar Groningen, Clouseau. Maar even terug naar Agda en de Munnik.
2: En ze zitten in Beste Zangers.
1: Ja.
0: Maar Agda en de Munnik, ik denk dat het wel lukt. En het zou me niet verbazen als daar ook nog best wel een tweede avond achterweg komt. Want zij hebben ook al een aantal keren Ziggo Dome uitverkocht, hè?
1: Ja, dat is waar, ja. Dat is ook groot.
0: Maar goed, er komen 2 albums uit. En op een van die albums staat hier deze nieuwe single, Niets Doen, van Agda en de Munnik.
1: Lijkt me heerlijk.
0: Zullen we gewoon eens even luisteren?
1: En niets doen.
0: Gewoon lekker niets doen. Met Agda en de Munnik. Hier bij Oog Radio, we zijn tot 6:00 bij je.

0: All the Time van de Fatal Flowers. Een band die het vooral in de jaren 80 heel erg goed deed.
1: Hier zit een mama appelsapje in.
0: Oh, vertel.
1: Ja, nu net op het eind.
0: Wat dan? Wat hoorde jij dan?
1: Een supermarktmerk.
0: Een wat?
1: Supermarkt, mag ik niet zeggen.
0: Oh, ja, aha. Aha, ja.
1: Of All the Tijd, hoor je.
0: Het is All the Time, zo heet het nummer ook.
1: Ja, maar of je hoort dus All the Tijd, of...
0: Ja, nee, ik snap het. Ja. Goed, het is, even kijken, het is 7:05. Het is vrijdag 2 oktober en hij is weer aangeschoven, onze eigen Andor. Hey!
2: Ja, goedemiddag.
1: Je stem is ook weer terug.
2: Ja, mijn stem is ook weer terug.
1: Goed zo.
0: Ja, wij waren afgelopen zaterdag bij het optreden van jouw band, Mean Machine, 40-jarig jubileumconcert.
2: Heel leuk dat jullie er waren.
0: Ja, maar ook ontzettend leuk, man. De eerste keer dat ik kende de band al, ik had al wel eens fragmenten gezien, maar ik had je nog nooit live gezien. Ook leuk om jou gewoon eens een keer zo op dat podium te zien met die gitaar om je nek en
1: gewoon een hele andere ander.
0: Ook volledig bezweet. Ja. Ik heb nog nooit zien zweet op zijn werk.
2: Ja, nu wel. Het was even hard werken.
1: Dat t-shirt, dat rook op een gegeven moment naar ander, dus ja.
0: Ja.
1: Die heb ik maar in de was gedaan.
2: Heb ik zo lang tegen je aangehangen na afloop.
1: ja.
0: Nee, maar echt complimenten. Super hoor.
2: Ja, dankjewel.
0: En, ook
1: maar ook trouwens voor je zoon.
0: Dat wou ik net zeggen. Ook complimenten voor je zoon. Want,
1: die kan echt wel zingen ook.
2: Ja, en die kan ook wel. Die heeft meer talent dan ik hoor. Hij speelt ook natuurlijk ook gitaar. Maar je speelt ook op bas en je drumt zelfs. Dus.
1: Oh,
0: ja, nee. Echt, echt super.
1: En die Bitches from Hell. Die vond ik ook wel leuk. Maar Bitches from Hell, toch?
2: Ja, de Bitches from Hell. Ja.
1: Waren dat nou zussen?
2: Ja.
1: Zie je wel.
0: Ah, wel zussen.
2: Ja, het waren zussen.
0: Ja, daar hadden we het net over. Maar ik dacht dat het geen zussen waren. Maar
2: ik vond het inderdaad wel mooi dat over de ene Marieke, dat iedereen dacht dat ze begin 20 was, terwijl ze 1979 is.
1: Zij ziet er inderdaad jong uit, ja.
2: Dat komt jong uit, ja.
1: Ja.
0: Nou, goed. Genoeg daarover. We gaan eerst maar eens even kijken. Wat kunnen wij vanaf 17:30 verwachten bij Oog Televisie? In deze splinternieuwe uitzending.
2: Ja, Rijn en ik stonden net buiten nog een sigaretje te doen. Maar toch een paar honderd mensen doen mee. En de Groningen staan aan een stoptober.
0: Ja.
2: Dus dat is een landelijke campagne om mensen te stimuleren om de sigaret te laten in het pakje te laten. Of niet eens aan te schaffen. Dan gaat er vanaf maandag eindelijk, na bijna 11 jaar, gaat de trein naar Duitsland weer rijden.
1: Ja.
2: En daarnaast, vorige week was ik asbest gevonden in huis in Vinkhuizen. Nou blijkt het onderzoek dat de gezondheidsrisico's niet heel groot zijn. Maar dat ze nog wel nog meer flats in de wijk gaan onderzoeken. Of kijken of daar asbest in zit. En namen we even een kijkje in een bruine kroeg. Want dit weekend is het de dag van de bruine kroeg. En dat is een landelijk ding. En dat is inmiddels ook in Groningen geland. Ik weet niet of dat dit keer, dit weekend voor het eerst of langer. Maar goed, we zijn even een kroeg ingedoken. En de IKC De Brink, dat is een kindercentrum in Haren. Dat werd gistermiddag al officieel geopend. Feestelijke feestje, allemaal kinderen, ouders en ex-leerlingen. De hele reute met deut erbij.
1: Gezellig.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Ik ben wel verbaasd dat er nu pas weer die treinen naar Duitsland rijden. Het heeft natuurlijk alles te maken gehad ook met die Friese bruggen, geloof ik.
2: Die is aangevaren.
0: Die is aangevaren. Maar dat.
1: Het heeft meer dan tien jaar geduurd, hoor.
2: Ik denk dat die scheepswerf daar, die had helemaal geen behoefte aan dat er een nieuwe brug zou komen. Dus die hebben ook niet echt meegewerkt. Die moesten ook meebetalen, volgens mij. En de Duitse overheid die zegt, die vond het natuurlijk ook maar een beetje een bijlijntje. En die liet dat dus ook er heel erg bij zitten. Maar ik heb daar nog wel even een kritische kanttekening bij, die reis. Ja, want tegenwoordig, op dit moment kun je met de bus naar Duitsland om de 2 uur. Want je kunt de trein nemen, maar dan moet je
0: met de Flixbus, geloof ik.
2: Ja, dan moet je in Nu Bad Nieuweschans moet je dan overstappen. Ja. En dan ga je met de bus via Wenen naar Leer. Nou, dat duurt behoorlijk lang. Maar die rechtstreekse bus tussen Groningen-Leer, dat is maar 50 minuten. Ik heb mezelf wel eens gepakt. Die stapt gewoon in en 50 minuten later gewoon rijdt hij in één stuk door. En nu, vanaf maandag, ga je dus 1 uur en 20 minuten over doen.
0: Met de trein?
2: Met de trein, ja. Dat komt er al die tussenstops. Nou, in Duitsland heb je dan station Boende en ook Ierhoven erbij.
0: En waarschijnlijk ook nog duurder ook.
2: En dat weet ik niet. Ik denk dat de prijs ongeveer hetzelfde zal zijn. Maar de trein die staat ook nog een kwartier stil in Winschoten. En dat heeft iets te maken met een spoorverzakking. Bij Harderwijk volgens mij. In Friesland is dat. Hè? Terwijl ik, bij wijze van spreken, van in mijn buurt kan ik op Groningen-Noord instappen. Ja. En dan rijd ik in één keer kan ik met die trein naar Duitsland in principe. Maar ik kom dus nou niet verder dan Winschoten. En dan rijdt er een trein tussen
0: Winschoten en Duitsland. Een verzakking in Harderwijk in Friesland heeft te maken met een stilstaan van een trein in Winschoten.
2: Ja, misschien moet dat het niet met aansluitingen te maken.
1: Nee, is het niet in Winschoten gewoon dat ze paspoortcontrole doen?
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee, er is. Kijk, dat was. Als je met de bus ging wel, dan kon je er wel pech hebben dat je daar lang stond. Maar in het begin, toen er nog grenscontroles was, 50 minuten. En dan later werd het dan door een dik uur. Door die controles, maar terugweg ook, 50 minuten. Want aan de Nederlandse kant werd die bus niet stilgehouden.
0: Maar
1: ik vind het een raar verhaal.
0: Het is een raar verhaal.
2: Goed. Maar ik vind het toch, die bus zat over het algemeen behoorlijk vol, hoor. Dus,
1: ja, dat zie je ook. In de ochtend zie je dat ook inderdaad.
0: We gaan het allemaal nog eens een keertje wat verder onderzoeken, want ik vind ook het verhaal van een verzakking in Friesland die dan weer...
1: Ja, dat je dan in de last hebt.
2: Dat de mensen daar een beetje in willen duiken, maar goed.
0: Oké, we hebben ook even gekeken wat is er de afgelopen weken eigenlijk allemaal gebeurd. En Andor die heeft een top 3 samengesteld van belangrijke of meest opzienbarende gebeurtenissen. Met op...
3: Nummer 3.
1: Ja.
2: Opmerkelijk, er was een pand aan de Stavangerstraat gekraakt. En de eigenaar besloot zaterdag in een voorgebouw daar de shovel, met een shovel of een graafmachine, begon hij het gebouw af te breken. Nou, gemeente heeft er niet. Kraken zijn uiteindelijk weggegaan. Behoorlijk geïntimideerd natuurlijk.
1: Ja,
2: maar de gemeente laat er niet bij zitten. Want die zegt, in dit geval zijn er gewoon mensen in gevaar gebracht. En bovendien, er was helemaal geen vergunning om dat pand te slopen. Dus er wordt nu onderzocht of er nog stappen tegen die pandeigenaar ondernomen kunnen worden.
0: Ik kan
1: dit is
0: ook
1: echt niet bizar.
0: Heel bizar.
3: Nummer 2.
2: Ja, dat is toch de Koen Schuiling-zaak weer. Die moest opnieuw in Zwolle voor de rechter verschijnen omdat hij gemasturbeerd zou hebben in zijn auto. Koen Schuiling ontkent dat zelf in alle toonaarden. Maar die zaak die blijft maar een beetje doorslepen. Want die is al tot 2 keer uitgesteld, volgens mij. Nou, heeft in ieder geval opnieuw een boete van 250 euro tegen hem geëist gekregen. Dus we gaan afwachten wat dat wordt.
1: Maar dit vind ik ook zoiets vreemd, want hij zegt, ik wreef over mijn buik. Hoe?
2: Ja, zo.
0: Nou, zo.
1: Als jij masturbeert als man, dan doe je toch zo, dus dan vrij.
0: Ja, het is radio.
1: Dat is geen tv-radio.
2: Kan natuurlijk ook, hè?
0: Ja. Maar goed, we blijven
2: De luisteraars die beginnen nu een hele voorstelling te kijken van, hoe doe ik het?
1: Inderdaad, denk daar maar eens over na.
0: Hoe wrijf ik over mijn buik?
1: Ja.
3: Nummer 1.
2: Ja, de gemeentebegroting werd gepresenteerd. De wethouder Wijnja het schetste een somber beeld van... dit jaar is de begroting nog wel rond te krijgen, maar de komende jaren vrezen met vrezen omdat er minder geld uit het gemeentefonds van het Rijk komt. Dus gevolgen voor dit jaar zijn wel dat de bewoners van Groningen 5% meer OZB moeten gaan betalen. En dat ook de parkeertarieven omhoog gaan. Dus dat zijn... dingetjes waar de gemeente nog geld kan incasseren.
0: We houden ook dat gewoon in de gaten. Alles gaat weer duurder worden.
1: Ja,
0: dat is een ding wat zeker is. Goed, verleden week hebben wij een voorspelling gedaan over de wedstrijd Servië-Nederland.
1: Ja.
0: Want die werd toen gespeeld. En de voorspellingen die zijn gewonnen door Alexander.
1: Ja.
0: Ja, hij is er niet.
1: Hij is er net weggegaan.
2: Laat de deur uit.
4: Maar nu moet ik zeggen, Rijn... Ja... Eigenlijk zat iedereen wel ergens een beetje in de buurt. We waren allemaal in ieder geval voor winst voor Nederland.
0: Ja, oké.
1: We hadden toch op meer gehoopt.
0: Wat gaan ze dit weekend doen?
1: Ze moeten weer tegen Servië.
0: Ja, ze moeten weer tegen Servië. Maar dan is het andersom. Hè? Dan
1: in Nederland.
0: Spelen ze thuis. Zondag om 9:15 is de aftrap.
1: Ze spelen toch in Servië?
0: Nee, dat was afgelopen vrijdag.
1: Oh, oké.
2: Toen was het, werd het 1-2 voor Nederland.
0: Ja, ja. Maar aanstaande zondag, 9:15, spelen ze in Nederland. En dan weer tegen Servië. Ik zeg, laat ik eens een keertje aftrappen. 3-0.
2: Ik ga voor 2-0.
0: Ik hoor 2-0. En wie biedt er meer dan 2-0? Femke?
1: Ja, ze spelen thuis, hè?
2: Ja. Lange stilte.
1: Ja, en dan
2: geen
1: zeg
2: lange
1: ik
2: radiostilte.
1: Weer, nee, zeg ik weer 2-1.
0: 2-1.
1: Ja, want het was toch allemaal zoals gisteren ook. Toch een beetje dramatisch.
2: Ja, een slechte eerste helft, een hele goede tweede.
1: Ja.
4: Ja. Ik ga dan voor 3-1.
0: 3-1. Oké, we hebben een 2-0, we hebben een 3-0, we hebben een 2-1 en we hebben een 3-1.
4: Nou. Maar net zoals eerder, wel weer gewoon winst voor Nederland.
1: Ja, dat moet gewoon.
0: Absoluut.
1: Dat, goed. Ja.
0: Andor, dan wensen wij jou een heel goed weekend. Morgen sport?
2: Ja, ik sta langs de lijn bij Bikwik tegen Workum. Nou, we zijn ook nog bij de thuiswedstrijd van Velocitas. Nou, is mij de tegenstander even ontschoten. En bij Oranje Nassau tegen Groen-Geel in de tweede klasse. Nou, voor de rest, Pierre Mugène zit er ook nog in om te vertellen over zijn boek. Is een oud-jeugdspeler van FC Groningen.
0: Okay.
2: En die heeft een boek geschreven, is gevlucht uit Rwanda. Ja, waarin hij eigenlijk zegt van, vluchtelingen krijgen niet de kans om zich hier in Nederland te ontplooien. Maar goed, moet je morgen maar eventjes luisteren. Ja, er zitten nog veel meer dingen in. IJshockey, zaalvoetbal. Dus allemaal luisteren, vanaf 2 uur.
0: Nou, vanaf 2 uur Oogsport hier bij Oog Radio. Met onder andere Andor Heij. Andor, heel goed weekend. Ja, werks morgen. En, ja.
1: We komen je zaterdagavond opzoeken, want een weekend zonder jou, dat lukt niet.
2: Dat lukt niet.
1: Sinds vorige week, ja.
0: Het is 5 minuten over 5. Het is de hoogste tijd voor een update van het Oog Radio Nieuws. En daarvoor zit klaar onze eigen Rian.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De woning aan de Snellierstraat in Groningen blijft tot 23 oktober gesloten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald na bezwaar van de bewoners. Op 11 september vond bij de woning een explosie plaats, waarbij ook een kleine brand ontstond. Politieonderzoek loopt nog. De burgemeester besloot de woning voor 6 weken te sluiten vanwege het risico op herhaling. De bewoners vonden dat cameratoezicht of extra politie voldoende zou zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. De sluiting blijft daarom van kracht. FC Groningen verloor vanmiddag op Sportpark Corpus en Hoorn een oefenwedstrijd tegen Heerenveen. 2-1. Het was een besloten oefenwedstrijd zonder publiek. Vanwege het interland weekend ontbrak vooral bij FC Groningen veel spelers. Heerenveen kwam voor de rust op voorsprong. En na een klein uur maakte Wouter Prins de gelijkmaker. In het vervolg trok Heerenveen de winst naar zich toe. Volgende week, zondag, hervat FC Groningen de competitie met een uitwedstrijd tegen Excelsior. IKC De Brink in Haren is gistermiddag officieel geopend door wethouder Carine Bloemhof. Het nieuwe kindcentrum aan de Rummenkerhof biedt ruimte aan onderwijs, kinderopvang en sport. In het gebouw zijn 16 groepsruimtes weer voor in totaal zo'n 400 leerlingen. Ook Stichting Kinderopvang Haren heeft er 2 ruimtes en er is een nieuwe gymzaal. Die wordt naast IKC De Brink ook gebruikt door basisschool Wilde Woud en kan buiten schooltijd worden ingezet door verenigingen. Met de opening krijgt de voormalige OBS Brinkschool officieel een nieuw onderkomen en een nieuwe naam. De school en de kinderopvang zitten voortaan samen onder 1 dak. Volgens directeur Rudy Bilder is dat belangrijk, omdat verbinding een belangrijke factor is binnen het centrum. De Florenstraat en het Florensplein werden onlangs opnieuw ingericht. Maar volgens de gemeente is er iets misgegaan met de fundering onder de straat, waardoor nu al een aantal verzakkingen te zien zijn in de rijbaan. Daarom wordt vanaf maandag de bestrating weggehaald voor het Florishuis om de problemen te kunnen herstellen. De gemeente verwacht dat het 1,5 week gaat duren, maar omdat het herfst is, neemt de gemeente uit voorzorg een paar dagen extra de tijd. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. Voetgangers kunnen wel gewoon over de stoep en het Florishuis blijft bereikbaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Verder blijft het droog. Het is 21 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot omstreeks 8 à 9 graden en kan er in de nanacht tot mist of nevel ontstaan. Morgen trekt de grijzigheid snel op. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekt er ook sluierbewolking over. Blijft droog en het wordt 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
3: Het weekend van Oog Radio. Oog.
0: Dankjewel, Rian.
5: Graag gedaan.
0: Over een uur weer een update. Ondertussen draaien wij gewoon lekker nieuwe muziek, zoals deze nieuwe van Kings of Leon. Daar ben jij wel benieuwd naar, hè?
1: Oh, sta ik wel aan.
0: Ja.
1: Oh, sorry. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Zeker.
0: Ja.
1: Dat hij vorige een beetje tegenviel.
0: Oké, nou, ik heb het idee dat je deze leuker gaat vinden.
1: Oké.
0: Dit is hem, Cold Blue Dawn. De nieuwe van Kings of Leon. We zijn tot 6 uur bij je met Oog op het Weekend.

0: Dawn van Kings of Leon.
1: Hij is ook weer zo rustig.
2: Ja, dus of ze hebben twee ballads uitgebracht.
1: Of
2: het hele album is zo.
1: Ja, nee, ja, we gaan het meemaken. Want ja. Het album is nog niet uit, of wel? Nou, zoek dat later maar even op. Dat gaan we straks even opzoeken. Want jij hebt, als het goed is, ook een boekentip meegenomen.
2: Ja.
1: Is het een beetje een leuk boek, spannend boek? Heb je het zelf al gelezen?
2: Nou, dit is eigenlijk meer, ik kom zo met het verhaal.
1: Oké, nou, ik ben benieuwd.
3: De leestip voor dit weekend.
2: Want eigenlijk wil ik met deze liptip... Sorry. Daar gaat mijn verhaal. Met deze leestip een ode brengen aan Paulien Cornelissen.
1: Ah, ja.
2: Want die is
4: woensdag.
2: Woensdag kregen we het nieuws dat Paulien Cornelissen op 50-jarige leeftijd is overleden.
1: Ja, vreselijk.
2: Dus vandaar, het is ook een boek, dat is al wel wat. Hè, dit kennen we meeste mensen misschien ook niet. Het is niet het allerbekendste boek. Maar goed. Het is dus Paulien Cornelissen met Japan in 100 kleine stukjes.
1: Oh ja.
2: Paulien Cornelissen, ja, houdt al jaren een Japan-verzameling bij. Ik spreek nu gewoon in de tegenwoordige tijd. Laten we het even zo houden.
1: Ja.
2: En die verzameling ziet nu voor het eerst het licht in dit prachtig vormgegeven boek. Paulien's collectie bestaat uit dingen die ze weet over Japan. Soms zijn het vondsten die ze deed tijdens haar reizen en verblijf in het land, onder meer voor haar VPRO-serie Tokidoki. Soms zijn het opmerkelijke feitjes. En omdat ze het nu eenmaal niet laten kan, zitten er in haar verzamelingen ook veel schitterende observaties van de Japanse taal. Japan in 100 kleine stukjes is een verfrissend boek voor reizigers, thuisblijvers, taalliefhebbers en andere nieuwsgierigen. Paulien Cornelissen laat je ervaren hoe het voelt om te houden van een land dat nooit van jou zou zijn.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik word er gewoon sowieso een beetje stil van. Want ik ben echt wel geschrokken.
2: Ik ook.
1: We wisten allemaal dat ze ziek was. Mm-hmm. Maar zo
4: dat
1: snel.
4: Dat zo, ja.
2: Ja.
1: En Nee, ja. Heel veel sterkte aan ieder die Paulien heeft gekend. Dichtbij haar, misschien ietsje verder weg stond. Ja, vreselijk.
2: Ja, ja,
1: en
2: absoluut.
1: En gisteren heb ik ook nog even de hele korte speech, weliswaar, Herman van der Zanden gezien.
2: Ja.
1: Voordat de Slimste Mens begon. Ja, hij zei het wel mooi. Op een gegeven moment zei hij van op deze manier. Hè, want in overleg met de familie is toch besloten om door te gaan met de Slimste Mens. Om het gewoon allemaal uit te gaan zenden. Ja. En op die manier blijft ze toch nog even bij ons.
2: Ja, bij ons, ja.
1: Ja, ik genoot al van de Slimste Mens. Maar ik ga er nu nog veel meer van.
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Goed, nou. Tot zover. Nou, dankjewel. Ja. Dat andere boek van haar, daar ben ik trouwens ook wel heel erg naar benieuwd.
2: Die verwarde cavia?
1: Ja, die verwarde cavia.
2: Oh, ja.
4: Klinkt interessant.
1: Die zit al zo lang bij mij in het hoofd van, die wil ik eigenlijk eens een keertje lezen.
2: Dat hij weer terug gaat naar kantoor, die verwarde cavia.
1: Ja, er zijn twee volgens mij.
2: Ja.
1: Ik wil ze allebei wel lezen.
2: Okay.
1: Lijkt me zo grappig, verhaal. Ik heb er wel eens fragmenten uit gehoord. Maar goed, dat is voor later.
2: Ja, misschien voor onder de kerstboom.
1: Ja.
2: Dat heb ik net opgezocht. Op 6 november 2026, dus dit jaar, komt het 10e album van Kings of Leon uit.
4: Ah,
2: en het heet Oh My Beloved.
1: Oké, nou, we gaan het meemaken.
2: Ja.
1: Wat we niet hebben meegemaakt, dat was het concert van Echo and the Bunnymen.
2: Nee.
1: Want dat was in coronatijd. En toen ging het niet door.
2: Want toen lag de hele tour van de tourwereld.
1: En toen later zouden ze terugkomen.
2: Ja.
1: Maar dat gebeurde ook niet.
2: Nee, toen was er geen geld meer.
1: Nee, dat. Toen hebben we maar bedacht, weet je wat? We proberen het een beetje goed te maken door ze hier te draaien. De liveplaat van deze week.

0: krijgen we allemaal berichtjes van mensen die zeggen van... ja, ik hoor in de Bunnyman, zouden die komen dan? Nou, ja, die zouden komen, maar dat is al wel een tijdje geleden.
1: Ja, 2020, dus corona.
0: Ja, 2020 en toen later zouden ze komen. Dat was volgens mij 23 of zo.
1: Ja, klopt. En toen, maar, ja, weet je, toen al die bands die uit Amerika en dat soort omstreken... ja, die hadden het toen lastig, want ja, hè, geld...
0: Ja,
1: door corona was alles toen afgezegd. En toen konden ze eigenlijk die reis, dat was de... Ja, dat toen is gewoon de toekomst.
0: Ze konden geen ticket meer kopen.
1: Nee, het was allemaal moeilijk.
0: Nee, nou ja, goed. Wie weet komen ze ooit nog weer. Als ze komen, dan wil ik graag heen. Dus,
1: ik niet meer.
0: Nee, jij niet meer? Je bent
1: jawel,
0: klaar
1: jawel, ik wil nog wel.
0: Oké, nou ja, had gekund. Hey, wij gaan langzaam zeker richting het nieuws. Maar we draaien nog twee nieuwe platen voor het nieuws aan. De tweede is van Axel Red. Dat is een Belgische, Franstalige zangeres. Hartstikke leuk. Moet je gewoon eens even goed naar luisteren. En de eerste is van weer zo'n oude rot. Net zoals de Rolling Stones aan het begin van het programma. Nog steeds gelukkig nog leeft en ook nog optreedt. Sterker nog, naar Nederland komt voor een optreden. Hij ziet het helemaal zitten. Stevie Wonder.
1: Nou, ik weet niet of hij het ziet zitten.
0: Dat is spreekwoordelijk.
1: Ja, dat...
0: Ja, echt. Ja, zo slecht. Ja. Niet te geloven.
2: Maar wat de grappen maar aan Alexander Over. Je bent nog steeds niet klaar voor die comedy show.
1: Nou, daar denken andere mensen anders over. Maar...
0: Er is wel een vacature vrijgekomen.
1: Ja.
0: Ja, die van Paulien.
1: Dit is te vroeg.
2: Ja, mee eens.
0: Oh, sorry,
2: eens,
0: dat kan niet.
1: Wat?
0: Dat kan niet, wat ik nu doe.
1: Nee, dat is nog veel te vroeg. Ja, hij komt trouwens al op woensdag 28 oktober, hè? Dit jaar.
0: Ah, ja, dus dat is al snel. Ja. Maar goed, hij heeft dus ook een nieuwe single uitgebracht. My Life Story of Love. Dus mijn levensverhaal over de liefde.
1: Laten we nu maar draaien voordat ik iets moet zeggen.
0: Stevie Wonder hier bij Hoog Radio. Zometeen dan gaan wij naar het nieuws van 5 uur. Na het nieuws van 5 uur zijn we bij je terug. Met onder andere Orion Roos over zijn nieuwe muziekproject.

0: Placebo en nieuwe single Helen Keller.
1: Ja.
0: Lekker, hè?
1: Ja, ik ben wel fan van Placebo, ja.
0: Ja, ja. Nou.
1: En dinsdag 27 oktober staan ze in de Ziggo Dome.
0: Ja.
1: Voor hun 30ste verjaardag.
0: Kijk, al die bands die vieren maar jubileumconcerten. Het is werkelijk niet te geloven.
1: Het is ook helemaal niet zo duur, zie ik. Nog €44.
0: Oh, en zijn er nog kaarten?
1: Volgens mij wel.
0: Oh, ook dat nog. Nou, goed. Weer iets om over na te denken. Maar over jubileumconcerten gesproken. U2, ja. Jubileum, 50 jaar. Simple Minds, 50 jaar. Placebo, 30 jaar. Mean Machine, 40 jaar.
1: Jaar.
0: Daar waren wij afgelopen zaterdag.
1: Jullie hebben wat gemist.
0: Ja, en toen liepen wij iemand tegen het lijf.
1: Ja.
0: En dat was
1: Die stond er ook mee te spelen. Waarom?
0: Ja, die heeft ook nog twee nummers meegespeeld met Mean Machine. En als het goed is, hebben wij hem aan de lijn. Dag Orion.
2: Goedemiddag, Rijn. Hallo.
0: Goedemiddag.
2: Denk ik, hè?
1: Ja, ja, zeker. Ik ben er ook.
2: Hoi.
0: Ja. Zeker. Ja. We zijn compleet.
2: Mooi, man.
0: Wij kennen elkaar natuurlijk al best wel lang. Je bent al heel vaak bij ons in de uitzending geweest. Ook in het verleden bij Scherpe Horen.
1: Ja.
0: Iedere keer kwam Orion weer langs en dan was er weer wat nieuws. Want ik ben de tel kwijtgeraakt. Zoveel projecten waar jij aan meewerkt.
1: Ja, onder andere Vortex en Maestro.
2: Ja, dat klopt. Ik heb een aantal vaste bands. Dat is inderdaad Vortex. En dat heet tegenwoordig Metal Bats.
1: Oh, ja.
2: Omdat Marco Bongers is overleden, hebben we de naam veranderd. En ik heb mijn eigen band, dat heet Maestro. En ik heb sinds 2021 een derde band erbij. Dat heet het RVH-project. Dat staat voor Rick van Heuzen.
0: Ja.
2: En dat begon als een solo-project van Rick van Heuzen. Rick van Heuzen is een zanger, bassist en componist, kan je ook gerust zeggen. En hij vroeg of ik zijn eerste plaat wilde volspelen met mijn gitaarwerk.
1: Ja.
2: Ja, en ondertussen zijn we met het derde album bezig met de voorbereidingen. Dus dat gaat heel hard.
0: Ja.
2: Maar de naam is een beetje blijven hangen, maar het is een beetje uit de hand gelopen project.
0: Ja.
2: En daarnaast heb ik nog opnameprojecten met iemand uit Leeuwarden, dat heet Eloa.
1: Hoe krijg je het allemaal voor elkaar?
2: Nou, het is voornamelijk heel erg goed plannen.
1: Ja,
0: dat moet wel.
1: Ja.
2: Heel vaak de agenda erbij pakken, dat kan ik je garanderen.
0: Ja, ja. Maar we hebben elkaar over spraken en daarom hebben we elkaar nu ook aan de lijn. Rick van Heusden. Ik heb ook even op de site gekeken. Het ziet er sowieso ontzettend indrukwekkend uit. Wat jullie tot nu toe allemaal al hebben gedaan. Klinkt ook erg indrukwekkend. We gaan zo meteen ook een van de nieuwe nummers gaan we draaien. Rick van Heusden, bassistzanger. Is hij altijd al solo geweest?
2: Rick heeft eigenlijk al een hele lange muziekcarrière achter de rug. Hij is zelfs professioneel circusbassist geweest.
0: Oh.
2: Alleen hij heeft altijd geopereerd onder pseudoniemen.
1: Okay.
2: En het is heel lastig om zijn muziekcarrière te achterhalen. Dat moet hij dan zelf uiteenzetten, maar dat heeft hij nooit gedaan. Hij noemt wel eens wat, maar het zijn altijd losse vlodders. En hij opereert ook heel veel op dit moment in zijn coverband. Dat heet Room to Roam, heet dat. Dat is ook een Groningse band. En die treden ook veel op. Veel in het noorden en Friesland. En soms dan gaan ze het land in. Maar dat is uitsluitend coverwerk.
1: Yeah.
2: En met het Rick van Heuzen project, het RVH-project, dat is alleen maar eigen werk. Dus dat zijn twee hele verschillende dingen van zijn persoonlijkheid.
0: Sowieso, wat je nu vertelt, dan denk ik ook van, dat is sowieso een hele rijke carrière met hele verschillende stijlen. Want een circusbassist, een circusmuzikant
1: maakt hele andere muziek dan lijkt mij ook.
0: Ja.
2: Ja, nou, ja, Rick is veelzijdig. Je kan het ook horen aan onze albums. Er worden heel veel verschillende stijlen toegepast.
0: Ja, ja.
2: Blues, jazz, rock, hard rock, zelfs een beetje metal.
0: Ja.
2: En tegenwoordig hebben we een live band ook. Mm-hmm. We zijn begonnen nog niet zo heel lang geleden met een live band. En dat is gewoon wat steviger. Ja. Omdat we hebben een extra gitarist erbij, Armaan Wijskamp.
1: Ja.
0: Ja.
2: Omdat ik in de studio heb ik heel veel zogenaamde overdubs opgenomen. Dat betekent meerdere gitaarpartijen over elkaar heen. En ik heb natuurlijk met twee handen als ik live moet spelen. Dus dat wordt nu verdeeld over twee gitaristen.
0: Oh ja, ja, ja.
2: Maar Rick is inderdaad een veelzijdig muzikant.
0: Maar kunnen we dan stellen dat van het RVH-project, hè, waar we het nu over hebben, dat Rick en jij, Orion, zeg maar een beetje de kern zijn?
2: Ja, dat mag je gerust zeggen, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ja.
2: Excuses. Armaan Wijskamp is ook toegetreden tot de band. En die is ook erg productief op het gebied van componeren en teksten schrijven. Dus die draagt ook zijn steentje fors bij tegenwoordig.
1: Maar jullie hebben ook een gastzanger, af en toe. Ik moet even spieken voor zijn naam, want die heb ik opgeschreven. John J.C. Kuipers.
2: Ja, John Kuipers. Dat is een zanger uit Venlo.
1: Ja.
2: Die
1: speelt ook, of die zingt ook mee in Arion.
2: Ja, John die zit in een wat hoger segment. Mm. Maar dat komt ook omdat hij een vreselijk goede zanger is. Dat schijnt erg te helpen.
1: Ja.
2: En ik ken John, nou, ik denk al 25 jaar. En ik heb vaker met hem gewerkt. Mm-hmm. En Rick die vroeg mij voor een paar nummers die wat hoog gezongen zijn voor opnames. Hij zegt, wil jij John vragen voor mij? Dan huur ik hem wel in en dan moet hij maar een dagje naar Groningen komen. We hebben opgenomen in Zuidbroek, Studio Zuidbroek. En daar gaan we weer, was een kwestie van plannen, want de man heeft ook een hele drukke agenda.
0: Ja, ja.
2: Treedt heel veel op. En we hebben één dag in de studio gezeten voor twee nummers. Heeft hij helemaal solo gezongen.
1: Ja.
2: En hij heeft nog bij een derde nummer de refreinen meegezongen.
0: Okay.
2: En dat noem je inderdaad een gastoptreden, zou je het kunnen noemen.
1: Ja. Maar hij komt niet mee, zeg maar, als jullie live optreden, is hij niet...
2: Nee.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nee, het was voornamelijk voor zijn stem, voor de hogere zanglijnen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Okay.
1: Okay.
2: Okay. Ja, de man heeft een heel groot bereik.
1: Ja.
2: En hij heeft een dijk van een stem.
0: Ja.
2: Dat is... En... ja, we hebben meer gastmuzikanten gehad, hoor. Bijvoorbeeld Hans Voerman uit Leeuwarden.
1: Ja.
2: Dat is een bekende keyboardspeler, toetsenist. We hebben nog een paar gasten gehad. Maar dat is voornamelijk voor de opnames.
1: Okay. Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Hey. Dus we hebben de liveband, dat is echt iets anders. Niet qua nummers, maar gewoon een andere bezetting.
0: Ja. Ja.
1: Want wie zitten er dan naast jou en naast
0: Rick en Armaan
1: in de live band?
2: Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. We hebben een hele jonge drummer.
1: Ah.
2: Althans, vergeleken de andere bandleden is hij heel jong. Hij is 22 jaar.
1: Ja, dat is wel jong.
2: Ja, hij heet Tom Verstegen. En hij drumt al 15 jaar. Dat kan bijna
0: zo,
2: niet, zou je
0: zeggen.
2: Maar...
0: Ja, vanaf zijn zevende. Huppatee.
2: Ja, en dat jongen is een enorm talent. Dat is echt. We hebben nu een aantal optredens achter de rug. En hij steelt gewoon de show met zijn drumwerk.
1: Oh, wat leuk wel.
2: Nou, hij is echt heel virtuoos, maar hij houdt van hele harde metal. Maar ja, het maakt hem niet uit. Hij speelt eigenlijk alle genres, probleemloos.
0: Ja. Ja.
2: En op hoog niveau. Dus we zijn hartstikke blij met hem.
0: Ja.
2: En natuurlijk heeft hij minder ervaring dan wij, maar dat komt wel.
1: Dat, hoe meer die meespeelt.
0: Wie schrijven overigens de nummers? Ben jij dat samen met Rick of is dat Rick alleen? Of?
2: Ja, nou ja, wat ik al zei, het is begonnen als een solo-project van Rick.
0: Ja.
2: En Rick die heeft tot nu toe de meeste nummers aangedragen.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn ook een paar nummers van mij al opgenomen. En Armaan Wijskamp die draagt nu ook nieuwe nummers bij.
1: Okay.
2: Dus drie van de vier schrijven nummers, dus dat is best wel luxe.
0: Ja super.
1: En maar, jij bent ook grafisch vormgever, hè?
2: Nou, bescheiden. Ja, ik kan wel wat op dat gebied. Ja, klopt.
1: Oké, okay. Maar ik zie nu de website. Heb jij daar ook iets met het artwork bijvoorbeeld gedaan?
2: Ik heb de ontwerpen van de cd's die heb ik gemaakt.
1: Okay.
2: Daar gewoon op de computer. En ja, die afbeeldingen zijn natuurlijk wel weer gebruikt voor de website. Dat wel.
1: Maar dit zijn toch hele mooie afbeeldingen van de cd's ook? Dan moet je niet bescheiden.
2: Ja, zeker. dat zijn hele mooie afbeeldingen, absoluut, absoluut. Maar ook wij maken zo nu en dan gebruik van artificial intelligence, hoor, moet ik bekennen.
1: Ah, oké. Okay.
2: Maar niet, lang niet alles, hoor.
1: Nee.
2: Er is echt nog handwerk bij, ouderwets. Nee. De hele opmaak van de cd's en de LP die uit is, dat heb ik echt zelf gedaan, inderdaad.
0: Ja.
2: Vind ik gewoon leuk om te doen, dat is het eigenlijk.
1: Ja.
0: We gaan zo een nummer draaien. Maar ik ben ook nog wel even benieuwd, kunnen mensen jullie binnenkort ook ergens zien?
2: Ja. Dat zeker. Zondagsmiddag, de 4e is dat, spelen we in Iduna. Dan zijn we in Drachten, hè, is dat?
1: Ja.
2: Zijn we de supporter act van Republika.
0: Oké. Okay.
2: En we spelen, ik weet de datum niet uit mijn hoofd, binnenkort ook in Engelbert.
1: Dat is 24 oktober, zie ik hier.
2: Ja klopt. Okay. Ik moet het echt van mijn agenda hebben, wat ik al
1: zei.
2: Ja,
1: nee.
2: Hey, maar het staat inderdaad op onze website, klopt.
0: Ja, en dan, Femke, jij hebt hem voor je, de website. Mm. Wat is dat de rest van de website?
1: De tour?
0: Nee,
1: je dan?
0: Het adres van de website.
1: Oh, sorry. rvhprojectrocks.com.
2: Ja, dat is correct. Ja.
1: Maar als je gewoon zoekt op RVH Project, dan kom je, dat is wel de eerste die dan tevoorschijn komt.
0: Ja, Oriol, we zitten een beetje met de tijd. Met jou kunnen we volgens mij wel een hele avond vullen met alles wat je hebt gedaan. En
2: jawel,
0: muziek hebt uitgebracht, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar nu eventjes dus over het Rick van Heusden project. RVH Project. Ga dat eens een keertje opzoeken. Ga ze eens een keertje live zien.
1: Ja.
0: Ja, het nummer wat we gaan draaien, dat is Heads Are Gonna Roll, oftewel Judgment Day. Kun je daar kort iets over vertellen? Waar gaat het over?
2: Nou, de titel verklapt het eigenlijk al. Hè. Ik heb het niet geschreven, dus de werkelijke intentie ken ik niet. Want dit is echt een nummer van Rick zijn hand. Uh-huh. En hij heeft het geschreven in de coronatijd. En ik denk dat het al genoeg zegt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, op zich.
0: Wij gaan hem draaien. Hier is RVH, of RVH, RVH project. Heads Are Gonna Roll. Orion, ongelooflijk bedankt voor je tijd en de toelichting.
2: En jullie ook?
0: Ja, wij draaien hem nu voor iedereen. Orion, graag tot de volgende keer.
2: Zeker, dankjewel, hè.
0: Yo,
2: bye.

0: De nieuwe van Fat Dog. Het is toch ook wel weer niet wat ik zo van Fat Dog.
1: Nee, het is ook wel weer wat anders, ja. Maar
0: ja,
1: goed.
0: Ja. Ja, er zijn van die acts, die blijven ons gewoon verrassen.
1: Ja, waaronder deze. Het nieuwe album van hem, Fuck Me, I'm Tired, volgens mij,
0: ja?
1: Is vandaag uitgekomen.
0: Oké. Okay.
1: Dus.
0: Heb je er al wat van gehoord?
1: Nee, nou ja, dit nummer en nog een ander nummer hebben wij ook wel eens gedaan.
0: Ja, een paar weken geleden was er ook al een single uitgekomen. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja.
0: Ja, we hadden ze kunnen zien live, maar we waren te laat.
1: Helaas.
0: Ja.
1: Berlijn was ons qua verkeer niet helemaal.
0: Nee.
1: Qua weer wel.
0: Ja, qua weer helemaal goed. Ik heb nog een leuke krantenkop. Al moet ik zeggen, deze die komt van een digitale krant. Maar dat maakt niet uit, van de gemeente.
1: Het is een krant.
0: Het is een bericht. Het is een bericht.
1: Ja, daar gaat het om.
0: De wildplukwandeling in het Stadspark.
2: Weer ging mijn gedachte daarheen.
1: Inderdaad, mijn gedachte ging ook naar wildplassen, maar ja.
0: Nee, wildplukwandeling in het Stadspark. Woon je in Hoogkerk, Graafburg of de Buitenhof? En ben je benieuwd welke eetbare planten er gewoon om de hoek groeien?
1: Nou, zeg.
0: Ja, ik zou het nooit durven, maar goed. Ga dan zaterdag 10 oktober mee met de wildplukwandeling van de Groene Bruggenbouwers. Niet brouwers, bouwers.
1: Maar waarom zou je niet durven als er wel een gids mee is? Want die kan jou echt niet weten.
2: Die kan het jouw haar fijn vertellen hoe het zit.
1: Ja, die gaat jou niet vergiftigen. Niet.
0: Samen met de wildplukgids. Gewoon, wat een moeilijke woorden allemaal.
2: Wildplukgids. Vijf uur snel achter elkaar.
0: Sanne Scheltena, ontdek je lokale culinaire en geneeskrachtige planten. Proef je verschillende soorten en leer je ze herkennen in je eigen omgeving. Na afloop ontvang je een inspirerende PDF met planteninformatie, recepten en tips. Ik heb met die planten en bloemetjes en bijtjes die allemaal zo buiten. Ja. Dan denk ik van, nou, hoeveel honden hebben er overheen gepist? En,
2: ja, maar je kan het ook wassen als je thuis komt, toch?
1: Maar daarom moet je er ook zo hoog mogelijk.
2: Dat ook, ja.
1: Daar komen ze niet bij.
2: Ik snap je wel, hoor.
0: Voor de liefhebber, het is dus niet aanstaande zaterdag, maar volgende week zaterdag, 10 oktober. De wandeling die start om 2 uur bij paviljoenlaan nummer 3. En de kosten voor de deelname, ja, daar zit dan ook van alles bij in. Hè? Er zitten wilde planten bij in,
2: PDF-je,
0: de gids. Zijn dus €10 per persoon. En je kan je dus nu aanmelden via de website van Green Dreamster. En dat is aan greendreamster.nl.
1: Oké.
0: Ik denk dat dat die gids is.
1: Dat denk ik, ja.
0: Ja, dat denk ik wel. Goed. Wij hebben, als het goed is, ook weer een agenda. Dan kijk even naar Femke. Klopt dat, Femke? Hebben wij een agenda?
1: Zeker, ja.
3: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen weer over de toonbank. Dit is ons. Ook op het weekend.
1: Ja, want vanavond om 8 uur kan je naar Simplon, naar Sabine.
0: Sabine.
1: Met catchy melodieën, dansbare beats en eerlijke teksten neemt ze je mee in haar zoektocht naar balans binnen mentale gezondheid. Vanavond presenteert zij de debuut-EP Leren Dansen in de Regen. Waarop Sabine Koch, dat is zij dus, zingt over dwang, prestatiedruk en loslaten. Vind je dat nou interessant? Vanavond dus 8 uur in Simplon. Morgen kun je naar de Oosterpoort om 8 uur. Want daar is IOS, ook wel bekend als Is Ook Schitterend. IOS, dat was er ineens eind jaren 90. De debuutste single, voltooid verleden tijd, stond maar liefst 30 weken in de top 40. De band groeide uit tot een van de nederpopbands die de sound van de late 90's en zero's definieerde. Met hits als Uit de Schaduw, Hoe Het Voelt en Altijd Wel Iemand. En bouwde een stevige live reputatie op. Met 10 avonden in Ahoy nam IOS in 2010 tijdens Vrienden van Amstel live afscheid van het publiek en de spotlights. Maar na een pauze van ruim 10 jaar werd het de draad weer opgepakt. Een reunieconcert in een uitverkocht Tivoli. 6 nieuwe singles, een club en een theatertour en een best-of LP. Later werkt de band nu aan haar 8e studioalbum.
0: Zo.
1: Daarmee gaan ze komend najaar door het land. Verwacht dus veel nieuw werk zaterdag. Naast natuurlijk de grote hits en bekende meezingers. Het wordt een avondje nederpop met een ruig randje. Fris, maar toch vertrouwd. vind je dan leuk, zaterdag 8 uur Oosterpoort. En dan heb ik ook nog wat voor zondag.
0: Wauw!
1: Ja, om half
0: het
1: negen,
0: houdt niet op!
1: Om 8:30 in de Oosterpoort, Tim Knol en The Wandering Hearts.
0: Ja.
1: Na iedere tribute aan Bob Dylan en Graham Parsons brengt Tim Knol nu een eerbetoon aan Tom Petty en The Heartbreakers. Samen met zijn band The Wandering Hearts staat hij binnenkort op het podium met een ode aan zijn muzikale helden. En binnenkort is dus zondag 4 oktober 8:30 in de Oosterpoort. Vind je dat nou totaal niet leuk? Kijk dan op groningen.uitloper.nu of er nog wat beters is.
0: En volgens mij speelt hij dan niet het beroemde nummer Mijn Knollenland.
1: Nou, misschien doet hij dat. Dat lijkt mij geniaal. Je weet nooit. Dat hij dat erin gooit in één keer.
2: Ja, who knows.
0: Ik kijk even naar Rian. Rian, ben jij klaar voor de laatste update van het Oog Radio Nieuws van vandaag?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Is er nog veel gebeurd?
2: Ja, er is absoluut nog veel gebeurd.
0: Oh, nou, dan moeten we maar eens even aandachtig luisteren. Dit is Oog Radio Nieuws met Rian Joing.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De politie heeft afgelopen woensdag een 27-jarige man uit Groningen aangehouden voor bezit van drugs en een vuurwapen. Agenten van het basisteam Gronings Centrum en het speciale hit-interventieteam kwamen de man op het spoor na tips. In de woning van de man vond de politie onder meer 7 kilo hash, 6 kilo hennep en 100 gram MDMA. Naast de drugs vonden agenten ook een vuurwapen. Volgens de politie is de stadje inmiddels weer vrijgelaten na verhoor, maar blijft hij verdachte in het onderzoek. FC Groningen verloor vanmiddag op Sportpark Corpens den Hoorn een oefenwedstrijd tegen Heerenveen met 2-1. Het was een besloten oefenwedstrijd zonder publiek vanwege het interlandweekend. Ontbraken vooral bij FC Groningen veel spelers. En daardoor zat Luca Robbe, de zoon van Arjen Robbe, voor het eerst bij de selectie. Maar hij viel niet in. Heerenveen kwam voor rust op voorsprong. Na een klein uur maakte Wouter Prins de gelijkmaker. In het volg trok Heerenveen de winst naar zich toe. Volgende week zondag ervat er zich gewoon in de competitie met een uitwedstrijd tegen Excelsior. De Viermijl zorgt volgende week zondag 11 oktober... zoals elk jaar voor verkeershinde in Haren en in stad. Maar de organisatie en de gemeente hebben dit jaar een aantal kleine veranderingen doorgevoerd, waardoor zowel het wegverkeer als fietsers en voetgangers het iets makkelijker moeten hebben. De Brugstraat, A-straat, A-weg en Westerhaven hoeven niet te worden afgesloten voor de Viermijl. Panelbussen rijden dit jaar vanaf het oude busstation aan de voorzijde van het hoofdstation naar Haren. De reguliere lijnbussen die via Westerhaven rijden hoeven daardoor niet te worden omgeleid. Verder komt er een extra voetgangersbrug op de Vismarkt ter hoogte van de Stoeldraaierstraat. Wie volgende week zondag met het OV reist, moet rekening houden met gewijzigde busroutes. De organisatie adviseert bezoekers daarom zoveel mogelijk lopend of met de fiets te reizen. De woning aan de Snelliusstraat in Groningen blijft tot 23 oktober gesloten. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald na bezwaar van de bewoners. Op 11 september vond bij de woning een explosie plaats, waarbij ook een kleine brand ontstond. De burgemeester besloot de woning voor 6 weken te sluiten vanwege het risico op herhaling. De bewoners vonden dat cameratoezicht of extra politie voldoende zou zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens en vindt dat de burgemeester voldoende heeft onderbouwd waarom de sluiting nodig was. De sluiting blijft daarom van kracht. Het politieonderzoek loopt nog en meer over dit onderwerp kan je vinden op onze site oogtv.nl. Dan nog het weer. De zon schijnt en het is 21 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Vannacht koelt het af tot omstreeks 8 à 9 graden en kan er in de nanacht wat mist of nevel ontstaan. Morgenochtend trekt het snel weer op en er zijn flinke zonnige perioden, al trekt er ook sluierbewolking over. Blijft droog en het wordt 20 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we er weer vanaf 9 uur met het nieuws bij Goedemorgen Groningen.
0: Hallo.
2: En ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
0: Dankjewel.
2: Graag Rian. Gedaan. Je kon het niet laten, hè?
0: Ik kon
2: het
0: niet laten. Hey, ik vond 2 leuke berichten erin zitten. Van bij de Viermijl adviseren ze je om loper te komen.
1: Ja. Ja. Nou. Dat als het goed is dan.
0: Dan doen ze dat sowieso. En wat ik ook wel leuk vind is dat de politie heeft een hit team. Een hit-interventieteam.
1: Ja, dan slaan ze. Zo.
0: En dan vraag ik me af, zal deze plaat van de editors die we nu gaan draaien ook een grote hit worden?
1: Ik hoop het.
4: Het weekend van Oog Radio.

0: Seriously.
1: Oh, ik vond
0: het
1: seriously goed.
0: Ja, seriously, oké. Okay.
1: De editors, ja, wat? Die zijn gewoon echt wel goed.
0: En ja, en ook, wat zei je nou? Komen die ook in de Ziggo Dome?
1: Ja, er komt van alles.
0: Placebo, de editors.
2: Wie komt er niet, kun je beter vragen.
1: Korn.
0: U2.
1: Ja, nee, die niet.
0: Niet in de Ziggo Dome, nog niet.
1: Nee, ik wou net zeggen, waar wel? Want die nou, hebben nog geen tour.
0: Nee, het is nog niet bekend. Eerst komt het album uit. Ik heb hem besteld trouwens.
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb het album besteld.
1: Dat had ik niet verwacht.
0: Pre-order. dan zitten die twee EP's, ik weet niet of jullie dat nog weten, zo rond de Pasen had je Easter Lily en nog een EP waarin U2 ook Trump behoorlijk onder vuur nam.
1: Ja.
0: Die twee EP's zitten er ook bij. Oh, ik heb er zo.
1: Oh, dus je hebt drie cd's, zeg maar, in één.
0: Ja.
1: Oh. En hoe duur was dit?
0: Goed. Het is bijna kwart voor zes. En dat betekent dat wij het weekend officieel gaan aftrappen met Rocken met Oog op het weekend. En vandaag hebben wij de eer dat onze eindredacteur van dit onderwerp, Andor Heij, gewoon in de studio staat.
3: Ja, dank je.
0: Want bijzondere band, bijzondere reden.
3: Ja, vorige week was het Angry Anderson van Rose Tattoo, waar ik plaats liet draaien omdat hij overleden was.
0: Ja.
3: Ik had eerst een andere plaat uitgezocht, maar gisteravond droevig nieuws dat Kronos van de black metal band Venom is overleden. 63 jaar was hij.
1: Ja.
3: En dan moet ik even iets zeggen van Venom begon begin jaren 80 met een knipoog met black metal. Het was niet heel serieus, maar ze zijn daarna wel gezien als het grote voorbeeld voor een heleboel black metal bands die later ontstonden. Ze waren nog steeds om tour. Ja, over de doodsoorzaak weet ik niks. Dat kan
1: die is ook
3: zijn
1: niet gedeeld inderdaad.
3: Oké, die is dat niet gedeeld. Ja, gisteren heeft de band het in ieder geval bekendgemaakt. Ja, maar onlangs traden ze nog altijd op. Niet in de originele bezetting. Maar
0: wel met hem.
3: Wel met hem, ja. Ja, wel met hem.
0: Oké. Okay. Nou, welk nummer heb je uitgezocht?
3: Ja, ik zei net al black metal. Dit is Venom met black metal.
0: En dan, dames en heren, natuurlijk ook de live versie.
1: Oh ja.

dames en heren. Het is een vrijdag, 2 oktober. Het is 6:15. Het is tijd om het weekend officieel af te trappen met Rokken met Oog op het weekend. Daar gaan we. Het

0: Fennin en Black Metal. Helaas is de zanger, bassist van Venom overleden afgelopen week. En daarom had Andor Heij, einddirecteur van dit item, deze plaat ook uitgezocht. Ter nagedachte is van de beste man.
1: Ja.
0: Goed, ja, wij komen zo langzaam maar zeker aan een eind wat deze uitzending betreft. Wij gaan ook gewoon lekker het weekend in.
1: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: En nou, zondag is het dierendag, wist je dat?
0: Nee, ja, nee, dat wist ik niet.
1: Oh, nou, bij deze.
0: Nou, oké, okay, dankjewel. Zondag is er ook Formule 1, daar ga ik naar kijken.
1: Ja, nou ja, ik zal
2: heb je een dier dan?
1: Ja, Rijn.
0: Ah.
2: Ik wist dat.
1: Ik zal Rijn in de botten leggen op dat moment.
0: Oh, heerlijk. Ja, daar heb ik nu al zin in.
1: Ja, snap ik.
0: Goed, nou, jij nog plannen?
1: Nee,
0: nog even rust nemen, want jij hebt een hele drukke maand voor de boeg.
1: Ja.
0: Ik ga voor beneden kijken.
1: Oh, heel goed.
0: En voor de rest gewoon lekker een beetje genieten.
1: Ja.
0: Ja.
2: Aandacht geven aan mijn kat, want ja, het is dus dierendag.
1: Ja. Ja.
0: Oh ja. Oh, nou ja.
2: Ik heb geen Rijn, dus ja, dan maar mijn kat.
1: Ja. Ja, dan
0: moet ik die ook nog ergens aandacht aan geven?
1: Wat?
0: Moet ik ook nog ergens aandacht aan geven?
1: Nee.
0: Nee? Oké, okay. Ja, ik noem je wel altijd een beest.
1: Dat klopt, maar niet terzijde. Wat meer dan ja, zo.
0: Goed, wij gaan het weekend vieren. Wij wensen jou natuurlijk ook een heel goed weekend. Blijf lekker luisteren. Zometeen om 6:00 Proud FM. En daarna nog een uitzending van Stadshuis. Ga ik wel even vanuit.
1: Dat denk ik ook.
0: En wij gaan eruit met 2 nieuwe nummers. Eentje is van de Purple Disco Machine. Die hoor je zometeen. En de eerste is van onze eigen Martin Garrix.
1: Die poept zo
0: blijft
1: uit, hè?
0: Blijft ook maar produceren. Hey, goed weekend. Graag tot volgende week.
1: Fijn,
0: This Dream of You van Martin Garrix.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eeldewolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eeldewolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eeldewolde.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger.

0: wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren, Ron en Ronald.
2: Ja, goedenavond en welkom bij Proud FM op Oog Radio. Ja, ik schreeuwde het er net al even doorheen. Want inderdaad, ik sta hier niet met Willy. Helaas, Willy heeft migraine. En gelukkig heb ik een sidekick gevonden. Hey Ronald.
3: Dag Ron.
2: Hi. Ja. Ronald Huneman, jij bent ook al eens te gast geweest in dit programma.
3: Zeker.
2: Jij bent ook wel gewend radio te maken.
3: Radio Glasnost maken wij zo nu en dan op de maandag. Gaan we binnenkort weer beginnen.
2: Oh, wat leuk. Ja. Wat leuk. Ja. Dan kunnen we die er weer eens bij pakken. Maar dat is eigenlijk ben je collega bij Oog. Toch?
3: Ja, maar dit was wel mijn droom om een keer bij jou sidekick te zijn. Ja. Daar was ik al heel lang mee bezig om dat voor elkaar te krijgen.
2: Nou, ik had het niet door, maar het is gelukt.
3: Het is gelukt.
2: Het is gelukt.
3: We staan er.
2: En wij doen ook elke vrijdag de afgelopen tijd geven wij cursus humor samen met Willy met z'n drietjes. Wat ook heel erg leuk is.
3: Het is fantastisch.
2: Ja.
3: Het is ongelooflijk wat daar tevoorschijn komt bij mensen. Mm-hmm. En ook. Ik bestudeer het al langer wetenschappelijk, maar hier zie ik dingen die ik nooit had verwacht. En effecten die ik van tevoren niet had bedacht. Ja, dat vind ik gaaf.
2: Ja?
3: Dat vind ik gaaf.
2: Eén dingetje, wat kan je nu iets bedenken of zet ik je te veel voor het blok?
3: Nee, maar goed, daar hebben we het vandaag ook over gehad. Dat humor vaak zit in het kleiner maken van dingen en niet in het groter maken van dingen. Mm-hmm. En dat hebben we vandaag wel een paar keer gezien.
2: Ja, zeker. Ja. Nee, maar dat is ook het grappige van dat vroeger inderdaad slapstick leuk was. En dat we nu met elkaar denken, een beetje subtiliteit.
3: Ja.
2: En dat lijkt veel leuker inderdaad zijn, van dat, hoe het subtiel werkt. En we gaan ook onder andere over subtiel, maar ook over misschien minder subtiel praten straks met Ginny Vivo, onze burlesque artiest, waar wij in dit uur mee gezellig mee in gesprek gaan. En waarschijnlijk ook over lichamen en inzet van lichamen en hoe je iets veilig maakt en een veilige plek voor jezelf te zijn. Maar daar gaan we straks met Ginny uitgebreid over verder praten natuurlijk. Maar het was één persoon die heeft ook een beetje dat burlesque of een beetje dat ouderwetsige. En dat is Carol Emerald. Dus ik dacht, die pak ik er eens even bij.

0: En dat was Caro Emerald met Tangled Up. Wij zijn ondertussen, hebben wij gezelschap inderdaad erbij. Ik sprak jou net met je artiestennaam aan. Maar wat vind jij zelf fijn om aangesproken te worden? Ik heb Ginny Vivo of Jody, wat heeft jouw voorkeur?
1: Nou, aangezien we het nu vooral over burlesque gaan hebben, denk ik dat het goed is dat je mijn artiestennaam gebruikt. Ja. Dus Ginny Vivo is helemaal prima.
0: Top. Mag ik je Ginny noemen?
1: Jazeker.
0: Ginny, welke voornaamwoorden mag ik gebruiken om het over jou te hebben?
1: Zij haar.
0: Zij haar, dank. Jij bent burlesque artiest. We hebben jou eigenlijk een beetje zo zijdelings leren kennen vanwege via Stef. Ook een van onze vaste gasten hier in de uitzending. Maar toen zei je van, ik zou ook wel graag een keertje bij jullie komen. En toen zei je, ja, natuurlijk. Vertel, jij doet onder andere burlesque, dansen. Het is ook een hele performance. Maar voor de mensen thuis die denken, wat is burlesque? Wat is dat dan? Wat moet ik daarmee? Hoe zou je het omschrijven?
1: Het is een artistieke vorm om jezelf te uiten op het podium. Het is vaak individueel. Dus burlesque artiesten maken zelf hun kostuums, kiezen hun muziek. Soms maken ze zelf hun muziek. Bereiden zelf een choreo voor als die er al in zit, of een soort acteerstukje. En dat voeren ze op. Maar altijd met die kanttekening dat er ook in gestript wordt. Dus
0: ja,
1: het is precies. Een striptease.
0: Ja, dus dat er moet iets gestript worden. En is dat dan in zijn volledigheid? Of is dat?
1: Nee, het is niet in zijn volledigheid. En dat heeft ook te maken met wet en regelgeving op de meeste plekken.
0: Precies.
1: Maar het kan wel heel bloot zijn. Ja, dus vaak bijvoorbeeld met van die tepelkwastjes aan het eind. Zowel voor vrouwen als mannen als non-binaire mensen wordt dat wel gebruikt. En een stringetje bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
2: En waar komt het vandaan, burlesque?
1: Ja, burlesque is al heel oud. Dus wil je het lange antwoord of het korte antwoord?
0: Het radio-edit antwoord.
2: Het radio-edit antwoord hoor ik net, dat we op zoek zijn.
1: Het stamt uit de 16e, 17e eeuw. Het komt oorspronkelijk uit Italië, waar het eerst meer een opera-vorm had. En het heeft door de jaren heen steeds meer een variété-vorm gekregen. En is in de eindjaren 1800, dus 1890, zeg maar, overgewaaid naar de Verenigde Staten. Met name door Lydia Thompson. Lydia Thompson was een vrouw uit Engeland. Maar die ook als dragartiest al optrad toen. Dus heel erg speelde met gender. Mm-hmm. Helemaal omdat het voor vrouwen niet zo goed was nog om op het podium te staan. Vrouwen mochten eigenlijk niet op het podium staan. Of werden daarop afgerekend. Eigenlijk niet heel veel anders als nu af en toe.
0: Nee, precies.
1: Maar zij heeft het huidige burlesque zoals we dat kennen naar Amerika gebracht. Voor toen. En dat heeft nog weer een hele andere vorm gekregen door de jaren heen.
2: Oké.
1: En dat heeft te maken met dat ze moesten concurreren met andere variatéprogramma's. Mm-hmm. Dus dat is de waarom er meer naakt in is gekomen. Want dat is een goede concurrentievorm als je gewoon meer bloot laat zien.
0: Seks zelfs dat idee.
1: En dat is weer wat weggeëpt in de Tweede Wereldoorlog. En kort daarna, omdat toen was alles bloot en alles mocht en alles kon. Mm-hmm. En in de jaren 90 had je een hele grote strippers scene helemaal in de Verenigde Staten, waar ook veel queer mensen bij betrokken waren. En die hebben het eigenlijk weer opnieuw leven ingeblazen. En daarna is het weer teruggekomen naar Europa.
0: Ja, precies. En merk je, want je zei van, het werd wat minder omdat naakt sowieso weer wat normaler. Maar ik heb ergens het gevoel dat naaktheid weer wat minder normaal aan het worden is.
1: Ja.
0: Merk je dat dan ook, dat er dan nu ook weer meer, eigenlijk meer vraag en behoefte is aan iets als burlesque?
1: Ja, zeker. Ja. Want ik denk, als je nu een jaar 15 terug gaat in de tijd, was het in Nederland nog helemaal niet zo heel erg groot. En het begint, ook al blijft het een niche, wel weer groter te worden. Dus ik denk dat je in Nederland elke week wel naar een burlesque-show kan.
2: Hoeveel publiek zit daarbij?
1: Van alles en nog wat.
2: Ja?
1: Ja. Je hebt wel een beetje verschillende variaties in burlesque. Wat ik doe, of waar ik me toe spits, is met name het queer publiek. Dus ook de queer artiesten zou ik boeken als ik een show ga organiseren. Mm-hmm. We hebben het straks nog even over.
0: Ja, graag.
1: Maar over het algemeen zit er van alles in het publiek. Het is wel echt ander publiek dan dat je bijvoorbeeld verwacht in een stripclub. Ik denk dat je daar een beetje misschien op doelt als je de vraag stelt. Maar het is absoluut ander publiek.
2: Oké.
1: Het is echt al theaterpubliek.
2: Wat daar komt?
1: Ja.
0: Ja, precies. En want jij zei net al van dat je wel ook op de queer publiek... want ja, je bent natuurlijk in Proud FM, dus wij gaan natuurlijk kijken naar wat is het linkje met queer. Maar wat zie jij zelf überhaupt in het algemeen als linkje met queer?
1: Ik denk dat heel veel artiesten die zich bewegen in de burlesque scene queer zijn. Dus dat al aan het begin. Mm-hmm. En daarnaast is het een hele vrije vorm om je lichaam te vieren. In al zijn vormen en kleuren en genderdiversiteit. Dus dat maakt dat het heel queer is. Dus je gaat eigenlijk weg van de male gaze. Dus je doet het niet meer voor de male gaze. Maar je doet het voor jezelf en je zelfvertrouwen. En het publiek reageert daarop. Dus het publiek komt echt om die viering van jouw lichaam te zien.
0: Is het denk ik ook anders dan echt een strip act. Wat inderdaad gericht is misschien ook meer om de anderen plezier te doen. Is burlesque ook veel meer om te laten zien hoe jij zelf van het hele hebben en houden geniet.
1: En de ander daar dan weer van laten genieten.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja precies. Want in mijn beeld, dat is een heel beperkt beeld waarschijnlijk. Want ik heb niet zo heel veel burlesque shows gezien. Ik vertelde je aan het begin van dat ik toen ik in de tijd ook nog als vrouw gezien werd... één keer een workshop burlesque heb gedaan. Maar ik zeg ook specifiek als vrouw. Dus in mijn hoofd is het vooral veel vrouwen. Klopt dat? Of is het ook breder dan dat?
1: Het is wel veel breder dan dat.
0: Leuk.
1: Maar ook daarin zie je dat de beweging, toen die over is gekomen van de VS weer hierheen, dat die eerst populair is geworden onder vrouwen. En ook een beetje dat feminine karakter heeft gekregen. Van het moet vrouwelijk en sensueel. En daar is het al langer veel queerer. En hier begint dat gelukkig ook weer meer die vorm te krijgen. En ik denk ook dat dat voortkomt uit de behoefte om meer gezien te worden als queer persoon. Om je te uiten, om je te vieren. En daarbij je publiek eigenlijk ook een heel groot plezier te doen. Want je bent een soort voorbeeld.
0: Nee, zeker. Dat heeft het natuurlijk ook wel heel erg in zich. Ik moest ook even denken aan drag. Want het heeft natuurlijk ook best wel... Het is wel een beetje een broertje, zusje, queer.
1: Helemaal in de Verenigde Staten gaat het eigenlijk hand in hand.
0: Precies. Ah, ja. En daar heb je ook, daar was het started heel erg met de drag queens. En nu zo langzamerhand beginnen de drag kings ook wat meer hun intrede te doen. Maar dat heeft ook heel erg een voorbeeldfunctie daarin. Ook om inderdaad gezien te worden. Dus daar moest ik even aan denken. Ik denk, oh ja, dat zit daar natuurlijk ook in.
1: Ja, nou ja, 1890 Lydia Thompson als man op het podium.
0: Ja, dus het heeft heel erg die functie. En ik denk dat dat met de cultuur in het algemeen wel zo is. Dat het ook een zichtbaarheid geeft aan... oh ja, wat is er mogelijk en wat kan je doen? En kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, toch lijkt het me ook tegelijkertijd moeilijk... om een groot publiek hiermee te bereiken. Want je moet naar zo'n show toe.
1: Ja, het is een niche. Dus het publiek is inderdaad niet heel erg breed. En als je dan in Nederland kijkt... is het burlesque publiek aan zich al niet zo breed... Het voordeel ervan is als je inderdaad een queer show organiseert... die ook andere soorten artiesten op het podium zet... dat je alweer een breder publiek hebt. En ook de vermenging van dat publiek en ook de vermenging van die artiesten... zorgt weer voor een breder beeld van de queer community... en voor een breder beeld van alle lichamen die er te vieren zijn.
2: Mm-hmm. Ja. Mag ik nog één vraag stellen over de kleding?
0: Vraag. Nee, maar we hebben straks ook sowieso na muziek...
2: Hebben ook wel iets weten over de kleding eigenlijk.
0: Zullen we dat over de muziek heen tillen?
2: Dan gooien we dat over
0: Mag
2: de muziek
0: dat?
2: Heen.
0: Ja. En dan ga er nog even op zitten. Gaan we het straks over kleding. Wat leuk dat jij daarnaar vraagt.
2: Ja, vind je ook leuk, hè?
0: Ja, ik vind dat leuk. Maar Ginny, jij hebt ook een nummer uitgekozen. We vragen natuurlijk onze gasten altijd om een verzoeknummer. Welke heb jij uitgekozen en waarom?
1: Ik heb een clubversie van You've Got the Love uitgekozen. Ik vertel zo meteen waarom.
0: Oké, er zijn wel twee nummers, dus dan komt het dan inderdaad daarna. Maar dan moet het even... Ja, komt helemaal goed.
1: Ik onthoud het.
0: Goed, ja, jij onthoudt het sowieso wel. Dat lijkt me wel. Komt-ie. You've Got the Love van John L. Nee, die niet. Ik doe verkeerde dingen. Wacht, deze.

0: En dat was Shirley Bassey met A Big Spender. Alright, kleding. Nee, we gaan eerst even hebben waarom je het nummer hebt gekozen. Vertel.
1: You've got the love.
0: Oh, sorry. Oh, wacht. Ik moet jou wel aanzetten. Sorry.
2: Ik dacht al, ik hoor mezelf niet meer.
0: Nee, maar je bent er wel. Sorry.
2: You've got the love.
0: Ja. Ja,
2: het nummer van het originele nummer van Florence and the Machine... gebruiken wij in onze show Gosh.
0: Wat is Gosh?
2: Wat is Gosh? Precies. Daarom zei ik vertel het je zo, want er komt weer een lang verhaal. Hey, Gosh staat voor Good Old Sexy Happening. En het is een burlesque / drag / allerlei andere soorten artiesten... als het maar sexy is, show op het podium.
0: Mm-hmm.
2: En de eerstvolgende is 17 oktober in Tumult. Het nieuwe Tumult.
0: Het nieuwe Tumult, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, daar kwamen wij elkaar toevallig afgelopen zaterdag zo poep tegen het, liep elkaar tegen het lijf.
2: Ja, ik wou de zaal even bekijken.
0: Dat snap ik. Jij gaat dan ook in die, dat is de rode zaal.
2: De rode zaal.
0: Dat is op zich ook niet raar. Om in de rode zaal, rood heeft wel een bepaalde sfeer ook met zich mee.
2: Klopt.
0: Was je tevreden over de zaal?
2: Een hartstikke mooie zaal.
0: Ja.
2: Ja, ik ben heel, heel benieuwd. Gelukkig is het wel de vaste tech die we altijd hebben, Marcel weer mee.
0: Oh ja, dat is fijn. Ja,
2: die weet wat hij kan verwachten.
0: Hij doet onze techniek ook altijd voor improvisatietheater. En dan kun je altijd wel op... Het is altijd fijn als je op iemand kunt rekenen dat je weet wat we ook doen, jij red je wel.
1: Oké, maar nu nog even over Gosh. Wat is dat precies?
0: Goed zo.
2: Wat we met Gosh doen is, want wat ik zei, hè, burlesque is een act vaak individueel. Dus één iemand op het podium. Nou, zo zijn er natuurlijk wel meer performance arts. Bijvoorbeeld iemand die iets doet met hoepels, acrobatiek, drag. Die brengen we samen op het podium. Wel allemaal individueel met een MC die de avond aan elkaar praat... op een hele leuke, sfeervolle, enthousiaste manier... En dat is eigenlijk de show, Gosh. Dus het is een burlesque / drag show voor het grootste gedeelte.
0: Mm-hmm.
2: Dus nu 17 oktober in Tumult.
0: Mm-hmm.
2: En als eindact gebruiken we het nummer van Florence and the Machine, You've Got the Love, om met z'n allen nog één keer dat podium op te komen. En dat is vaak het moment dat mensen gaan staan en gaan klappen en helemaal...
0: Losgaan.
2: Losgaan, zo van, oh, het is voorbij, maar dit was zo mooi.
0: Ja, en nu zo, dat is natuurlijk, ik weet nu al wat het antwoord is, want het is wel waarschijnlijk het hangt ervan af. Want je zei van alles wat sexy is, maar wat is dan sexy?
2: In ieder geval, ja, hoe zeg ik dat? Alles wat sexy is. Good old sexy happening. Ja, het moet een sexy element hebben. Dus het kan inderdaad een striptease zijn. Maar het kan ook een drag artiest zijn die net iets meer borst laat zien. Of een referentie heeft naar een piemel. Of een spoken word die een sexy verhaal vertelt. Dus het kan eigenlijk van alles zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ja. En dan echt in de breedste zin. Dus het kan ook over lichamen gaan en helemaal niet zo heel sexy zijn... maar wel over lichamen gaan, dus waarbij het publiek wel de referentie heeft met sexy.
0: Ja, precies. Nee, waarom ik er ook naar vraag heeft ook... Ik ben met Willy een tijdje terug naar het Amsterdamse porn filmfestival geweest. En daar is ook wat sexy is... enorm breed. Er zeg maar allerlei soorten dingen dat ik dan denk... ja, dit vind ik niet persoonlijk sexy. Maar ja, overduidelijk vindt iemand anders dit wel sexy. En daarom is het wel goed om dat daar ook oog voor te hebben, inderdaad. Maar...
2: Zeker. Ja, want we hebben nu bijvoorbeeld ook een paaldanser.
0: Oh, leuk.
2: Ja. Nou, en dat kan heel sexy zijn, maar dat hoeft ook niet.
0: Nee, het hoeft niet sexy.
1: Ja, maar je hoeft ook niet de hele tijd af te vragen... van is het nu werkelijk sexy of is het nu niet sexy?
0: Misschien als je erover nadenkt,
1: word ik
0: waarschijnlijk
1: weer minder. Filosoof toch even in de
0: oh, kijk,
1: anders dan gaan we op zoek naar wat is nu precies sexy... en dat hoef je niet te zeggen. Ik begrijp, uit wat ik hoor, het zit rond zinnelijkheid... het zit ook een beetje rond lust, het zit er ergens daartussenin... Ja, en dat maakt het mooi.
2: En het
1: volgens mij speelt schoonheid ook een rol, toch?
2: Schoonheid speelt een rol, zelfvertrouwen nog wel veel meer, denk ik. Want ja, als jij zelfverzekerd op het podium staat... dan maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit hoe je het doet. Het is toch altijd sexy.
1: Ja, nou ja, altijd, dat vind ik dan wel weer wat moeilijk... maar het kan altijd zeker sexy zijn.
2: Ja.
1: Ja.
0: Het helpt wel mee als iemand er wil staan. Dat is met al die dingen zo van performances. Is dat als iemand er wil staan, dat maakt het al vele malen prettiger. Dan hoeft het nog niet eens per se heel goed te zijn.
2: Precies.
1: Maar en wie stelt die show samen? Stel jij die show samen? Of doe jullie
2: we zijn met z'n drieën.
1: Ja?
2: Bastille Tisch uit Amsterdam en Maggie Leroux uit Amsterdam. En ik.
1: Ja.
2: En wij zijn Gosh gestart kort na corona. In het laatste staartje zelfs van corona. Dus de eerste shows waren voor... een Amsterdams festival, het Amsterdam Fringe Festival. En dan hadden we nog een zaal waarin we niet, die we niet vol mochten maken. Waar mensen nog op anderhalf meter moesten, moesten zitten. En waarin artiesten ook vroegen om eerst te testen voordat ze kwamen, bijvoorbeeld. Dus met z'n drieën doen we dat. Ik ben hier vooral in Groningen de trekker, want ik ben de enige die hier woont. Ja. Maar we vergaderen samen, we scouten mensen samen. We bepalen samen de line-up. En we hebben zo allemaal onze eigen rol.
1: Is het ook politiek?
2: Jazeker. Burlesque is per definitie politiek. Nou, ik denk dat naaktheid altijd politiek is. Maar je hebt ook burlesque artiesten en ook drag artiesten die heel specifiek een act maken over de politiek.
1: Geef eens één voorbeeld, zodat ik het net iets beter snap.
2: Nou, er is één artiest in Nederland, Zizi Zinona, die is kei in politieke acts. Die heeft een act als Angela Merkel.
1: Ah ja.
2: Ze als Angela
0: een burlesque
2: Merkel.
0: Act als Angela Merkel.
2: Ja, ze heeft een feministische act waarin ze de drie fases van feminisme door de jaren heen laat zien.
1: Oké.
2: Die is heel leuk, dus dan begint ze ook. Dat kan ik niet zo goed uitspreken. Suffragette.
1: Suffragette.
2: Ja, zo begint ze. Ze eindigt als een soort Beyoncé. Dus er zijn zeker politieke referenties in de act zelf, maar ook al op het podium staan. En omwegen verzinnen om op het podium te kunnen staan zo naakt als maar kan, is vooral bijvoorbeeld in Amerika een ding. Want dan zit je met de blue laws. Dus dan mag je in de ene staat mag je je billen niet laten zien. En in de andere staat mag je je borsten niet laten zien. Dus burlesque artiesten vinden daar manier voor. En dat is hetzelfde met die tepelkwastjes. Die komen oorspronkelijk uit een tijd dat vrouwen hun tepels niet mochten laten zien op het podium.
1: Nee.
2: Dus daar zijn ze creatief mee omgegaan door ze gewoon te beglitteren en kwastjes te geven. En juist extra aandacht er naartoe te trekken zonder de wet te overtreden.
0: Ja, precies. Om alle, maar dat is net dat die gehoorzaamheid die net eigenlijk geen gehoorzaamheid precies. is, maar wel.
2: Precies.
0: Jij wou ook verkleding, wou jij wat...
1: We zijn er helemaal bij weg. Maar
0: nee, dat ging over kwastjes. Dat is kleding.
1: Dat ging over de kwastjes. Maar
2: dat is ook een link.
1: Ja, volgens mij zei je bij de eerste introductie dat je ook zelf je kleding maakt.
2: Ja.
1: En dat veel burlesque artiesten dat doen. Dat geldt dus ook voor jou.
2: Ja, dat geldt ook voor mij. Dan ben ik niet een hele handige naaister, hoor. Dus wat ik doe is vaak, ik koop iets wat ik mooi vind. En dat verknip ik, vernaai ik, vermaak ik. Naar iets wat ik wil. En dan een heleboel glitter erop.
1: En dan sta je daarmee.
2: En dan sta je daarmee op het podium.
0: Ja,
2: het is niet te koop. Want je hebt zelf een idee bedacht wat je wil uitstralen.
0: Ja.
2: Dus je kan wel verschillende kleermakers vragen om iets voor je te maken. Maar
0: dan ben je
2: het is niet te koop
0: geld
2: en het
0: kwijt.
2: Is hartstikke duur.
0: Ja.
2: En burlesque verdient niet zoveel.
0: Nee, het is net als met drag. Dat
2: of je moet echt professioneel burlesque artiest worden, je baan ervan maken. Dan kan het uit.
0: Ja, want je hebt
2: alles te laten maken.
0: Je hebt meerdere acts, dus inderdaad, waar jij waarschijnlijk ook aparte outfits voor hebt. Ik heb even op jouw website even zitten speuren. De Fantastic Feathers, de Boa Bump, de Purple Haze, de Night Nurse en de Coming Out.
2: Ja.
0: Heb je een favoriet?
2: Ja, ik denk de Fantastic Feathers. Ja, die is wel het minst politiek. En het meest sexy.
0: Ja, precies.
1: Met veel veren.
2: Ja, ik heb van die veren waaiers.
1: Oh ja, prachtig.
2: Ja, maar de muziek past goed bij wat ik kan qua bewegingen. Ik vind het lekker, ik kan teasen met het publiek. Ik hou er echt heel erg van om in contact te staan met het publiek.
0: Ja.
1: Hoe maak je zo'n act? Doe je dat helemaal alleen? Of heb je daar een regisseur? Of coach
2: in principe doe je het alleen. Maar in Amsterdam zit de Amsterdam School of Burlesque. Daar kan je cursussen volgen. Als je dan al iets van podiumervaring hebt, dan kan je je inschrijven voor een cursus om een act te maken. En dan moet je één keer in de twee weken heen. En dan heb je iedere keer een huiswerkopdracht. En aan het eind heb je een show. En dan krijg je foto's en een filmpje van. En dan kan je dan vervolgens mee de hort op.
0: Ah, wat leuk.
2: Ja.
0: Ja, want ik dacht erbij de coming out. Ga je die ook tijdens de coming out dag performen? Of is dat. Want er is de kleine coming out show.
1: Dat is anders gespeld. Hè? Dan moeten we misschien.
0: Ja, C-U-M-ing out.
2: Ja.
0: Maar nee, er is, als ik me niet vergis, op 11 oktober de kleine coming out show. Ja. Ga je hem dan toevallig ook doen? Of,
2: nee.
0: Nee, ja, jammer.
2: Nee, ik kom gewoon als bezoek.
0: Oh, je komt als bezoek.
2: Ik kom als bezoek, ja.
0: Nee, precies. Ja.
2: Maar het is wel een hele leuke act om te doen ook. Maar hij past inderdaad lang niet overal. Want hij is echt gericht. Op queer Tim. Celebration.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Nee, leuk. En jij zei net van, je gaat naar de Amsterdam School of Burlesque ben je geweest, maar jij geeft ook zelf workshops nu tegenwoordig.
2: Ja, klopt. Wel al langer hoor. En met name omdat ik de enige ben in Groningen, is dat wel leuk.
0: Je bent de enige in Groningen?
2: Ik ben de enige burlesque artiest in Groningen.
0: Nee joh.
2: Ja.
0: Nah.
2: Ja.
0: Dat vind ik raar.
2: Ja.
1: Vind ik ook
2: het is gewoon, er is gewoon...
1: Ik had van Groningen
2: wel een aantal mensen zijn die het US gedaan hebben, of beginners. Maar ik ben de enige consequente burlesque artiest, zeg maar.
0: Oh.
2: Ja. Nee, dat is helemaal niet erg.
0: Nou, ik vind wel iets dat ik denk, oh, dat vind ik, wat jij zegt, Ronald, want het is Groningen als stad Groningen.
1: Stad Groningen staat toch wel een beetje bekend als een stad waar wat gebeurt, ook ja. Op dit soort gebied. En dan, maar
2: dat is net als Gosh. Ik dacht, er moet iets in Groningen gebeuren, ja. Dus laten we het dan hier gaan doen.
0: Ja. Ja, dat is ook zo.
2: Ja, en voor corona heb ik wel in de Lola, maar de Lola is inmiddels dicht. En die is overleden in corona. Heb ik ook wel feministische belesjeugdjes georganiseerd. Maar dat was meer een kroeg-vibe. En dit is nu is het een theater.
0: Ja.
1: Waar mensen kaarten verkopen.
2: Ja.
1: En dan echt in het publiek gaan zitten.
2: Ja.
1: En een geweldige avond krijgen.
2: Precies.
1: Met een politiek thema.
2: Ja, lichamen is deze keer het thema.
1: Hoe speelt feminisme hier een rol? Die relatie is... Mag ik niet meer beginnen daaraan?
0: Nou, ik wilde doen naar een afronding van.
1: Ja, maar ik wil
0: het
1: toch even hebben over feminisme.
0: Ja, maar dan gaan we dat in de podcast uitgebreid doen. Is dat goed?
1: Mag ze nog één ding zeggen over feminisme?
0: Oké. Okay.
1: Hoe speelt feminisme hierin een rol?
2: Hoe niet?
1: Nou ja, er is altijd een moeilijke relatie tussen je ontkleden, bloot en feminisme. Dat is een lastige relatie, ergens.
2: Leg maar uit.
1: Nou, omdat op het moment dat het naar porno gaat... op het moment dat het naar de male gaze gaat... Dan komt die spanning er. En op een of andere manier, burlesque... weet die spanning dan in ieder geval om te keren dat het daar niet om gaat.
2: Ja, maar ook als het wel voor de male gaze is... kan het nog steeds feministisch zijn.
1: Op wat
2: ik
1: voor
2: denk dat losstaat van burlesque.
1: Ja?
2: Ja. Ja, want zolang denk ik een vrouw of wat voor mens dan ook kiest zelf om iets te doen, dan is dat per definitie feministisch. Zolang ze niet wordt tegengehouden door de omgeving. Mm-hmm. Dus juist het gebruiken van je lichaam, bijvoorbeeld in dit geval, als je het hebt over een stripper voor de male gaze, is nog steeds heel feministisch.
0: Yeah. We gaan hier verder over doorpraten. We gaan naar Sexy als ik dans van Nielsen.
1: Sexy.

0: En dat was Nielsen, Sexy als ik dans. In elk geval, ik kan me dat zo voorstellen dat je aardig af en toe sexy voelt als je aan het dansen bent.
1: Absoluut.
0: Ja, precies. En we hebben ondertussen aan
2: dat
0: de lijn...
2: Dat vraag je niet aan mij, hè?
0: Ik wil dat best ook aan jou vragen.
2: Ja, ik voel me ook heel sexy als ik dans. Ja,
0: gelukkig.
2: Dat wilde ik toch even zeggen.
0: Ja, dat mag.
2: Ja.
0: Dat is goed.
2: Goed.
0: Dat, ik vind dat fijn dat jij je sexy voelt. goed, ik weet niet of hij zich ook sexy voelt. Maar we hebben ondertussen aan de lijn Arjan Polstra. Voorzitter van het COC. Hey Arjan.
3: Hey.
0: Hallo, goedenavond. Welkom in de uitzending van Proud FM. En hoorde wat langskomen over de inclusiekaravaan. En toen hoorde ik Charlotte langskomen. En toen hoorde ik jou langskomen. En toen dacht ik van, nou eens even met jou bellen. Want jij bent bij de opening geweest van de inclusiekaravaan.
3: Zeker. Ja, zeker.
0: Even kort, wat is de inclusiekaravaan?
3: Ja, de inclusiekaravaan is een expositie die we gemaakt hebben samen met gemeente Westerkwartier onder andere. Met subsidie van de provincie Groningen, dat moet toch ook even gezegd worden. Uh-huh. Waarin we proberen te laten zien dat mensen die vaak op een eerste blik te maken krijgen met vooroordelen om verschillende redenen, ja, bestaan uit veel meer aspecten dan alleen dat wat je op het eerste gezicht ziet. Uh-huh. En dat proberen we te laten zien met 11 hele mooie portretten van mensen uit de regio. Die allemaal heel verschillend zijn. Allemaal ontzettend veel aspecten hebben. Maar ook allemaal te maken hebben met vooroordelen.
0: Ja, exact. Want gisteren was de opening in het UMCG.
3: Ja.
0: Hoe was het?
3: Ja, dat was heel mooi. We hebben de opening, de expositie in het UMCG is geopend door wethouder Mirjam Wijnja van Groningen. Uh-huh. Dus dat was heel fijn. Zij maakt ook heel duidelijk hoe belangrijk zij dit onderwerp vindt.
0: Ja.
3: We hebben de opening gezamenlijk georganiseerd met vluchtelingenwerk. Omdat een van onze geportretteerde BESA actief is in het bekendmaakt bemind programma van vluchtelingenwerk. En ja. Zij heeft ook haar verhaal vertelt bij de opening. En dat is heel indrukwekkend.
0: Ja, dat snap ik wel. En hoe lang, want mensen kunnen daar gewoon heen. Is het openbaar? Is het, waar moet ik aan denken?
3: Hij staat in de, ik zou haast zeggen, wel bekende Fonteinstraat. Hè? Dus dat is de grote brede laan naar achter in het UMCG. Dus mocht je in de buurt zijn van het UMCG, loop even naar binnen. Loop de Fonteinstraat in en dan voor de daadwerkelijke fontein. Net een stukje daarvoor, als je van de ingang komt, daar staat hij mooi aan de zijkant opgesteld. Heel kleurrijk.
0: Mm-hmm. Dat is een echte karavaan. Ja, precies.
3: Ja, precies. En de karavaan trekt ook door de regio.
0: Oh, oké, dus hij gaat nog naar andere plekken ook toe.
3: Zeker, ja. We zijn al, hij heeft op verschillende plekken gestaan. Ja. Onder andere in een sportkantine, in een bibliotheek. Dus we proberen echt heel veel verschillende locaties te vinden. Zodat veel verschillende mensen de portretten zien. Daar hopelijk voor gaan staan en ook even gaan nadenken. Van, tegenover wie sta ik nou? Wat vind ik daar nog van? En kloppen mijn beelden wel?
0: Ja, nou, wat goed. Dank voor jouw verslag van deze opening. En dus als je denkt, ik ben nieuwsgierig geworden, loop het UMCG binnen in de Fonteinstraat. Dat is vanaf de hoofdingang links afslaan. En dan loop je er zo in.
3: Zo is het.
0: Dankjewel, fijne avond.
3: Fijne avond.
0: En dan gaan wij naar onze...
4: Roel, wat is er te doen deze week? Nou, Willy, dat zal ik jij me vertellen, ja.
0: En zo is Willy er toch een beetje bij. Vanavond Queer Club Vera, de vierde editie. Het thema maximale mannelijkheid, drag kings, beren en butches vanaf 10:00. Tickets via Vera. Vrijdag 9 oktober volgende week. Paarse vrijdag, dit jaar voor het eerst in oktober. Zondag 11 oktober, coming out day. Dan is ook de kleine coming out show in de kunstkantine onder andere. Drag muziek van Echoes of Pride. Van alles te doen de hele middag. En dat is gratis. En 17 oktober natuurlijk. Gosh, a good old sexy happening. Een burlesque show met Ginny. En een heleboel andere artiesten natuurlijk. Ga dat zien, want dat wil je niet missen. Is zo.
2: Is hartstikke waar. Is hartstikke waar.
0: Ja, vind ik wel.
2: Kunstkantine moet je ook zeker heen.
0: Ja.
2: Och, dat is hartstikke mooi.
0: Ja, is dat leuk?
2: Ja, dat is een mooie plek geworden.
0: Echt?
2: Ja, naast de oude machinefabriek. Jawel, ik ken het wel. Ik ken het vrij goed zelfs.
0: Oh, is dat een van die gebouwtjes die waar de...
2: Nee. Je had de machinefabriek. Ja. Daar, en nu zit daar Guy en Roni.
0: Ja.
2: En daarnaast hebben ze de kunstkantine. En daar kun je hartstikke lekker eten voor helemaal niet zoveel geld. En het idee is ook, het heet de kunstkantine, omdat de muren altijd gevuld zijn met werk van jonge Groningse kunstenaars. Die je dan ook kunt kopen. Wat je dan ook kunt kopen. Wat prachtig is. En als klap op de vuurpijl, mijn zoontje kookt daar af en toe.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja, goed hè?
0: Wat goed.
2: Oh, en die kan ze goed koken.
0: Ja, kan hij een beetje koken?
2: Ja, dat is echt een topper. Ja.
0: Oké. Nee, dan is het goed. Nee, je moet ook weer lekker eten, is wel belangrijk.
2: Lekker eten is heel erg belangrijk. En dat kan daar echt heel erg goed. Dus ga daarheen. De kunstkantine.
0: De kunstkantine. Naast het oude machinefabriek.
2: Naast de oude machinefabriek.
0: Zo is het.
2: In de Bloemstraat.
0: Dan gaan wij naar Mr. Know-it-all. Oh, dat is, die bedoelde ik niet zo. Deze stond al in het lijstje. Mr. Know-it-all van Teddy Swims.

0: En dat was Teddy Swims. Ja, we zijn alweer aan het eind van het uur aangekomen.
1: Ongelooflijk.
0: Het gaat snel, hè?
1: Heel snel.
0: Ja, dat is bizar. Ik heb het ook al vaker dat ik denk, nee, dit is, hoezo is dit nu alweer klaar? Dit staat nergens op. Hoe vond je het als sidekick?
1: Ik vond het heerlijk als sidekick.
0: Ja?
1: Ja, echt geweldig. Ja. Ja, het is een van de beste ervaringen in mijn leven. Toch wel.
0: Ah.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En Ginny, even, hoe is het voor jou?
2: Ja, erg leuk om te doen.
0: Ja, veel mee.
2: Ja.
0: Gelukkig. Nou, we gaan zo meteen sowieso nog even met jou doorpraten over het een en ander. Want ik ben bijvoorbeeld ook wel benieuwd hoe jouw eerste keer was. En dan op een gegeven moment voor op het podium uit de kleren. Ik bedoel, we hebben het al over kleren gehad, maar dingen uitdoen en nou, al dat soort zaken. Vind ik leuk om nog even over door te praten. Dat kan in de, gaan we in de podcast doen. En die is
2: helemaal goed.
0: Morgen komt hij online te staan. En dan vind je hem op onze Soundcloud. Soundcloud.com/ProudFM. Maar waar vinden we jou dan? Hoe kunnen we jou de informatie over jou vinden? Waar vinden mensen jou?
2: Vooral op Instagram. Ja. Je kan maar googlen en dan kom je er ook wel.
0: JennyVivoof.com.
2: Yes, maar op Instagram. Zeker, Gosh heeft een eigen Instagram en ik natuurlijk ook.
0: Ja, precies. Gaat kijken, gaat ze. Maar kom gewoon lekker naar de Gosh toe.
2: Dat is wel weer een dingetje. Je moet op Instagram wel mijn hele naam, zeg maar Ginny Vivoof, intikken. Want Instagram heeft een neiging, want Amerikaans, te shadowbannen.
0: Mm. Dus ben je echt shadowbannen?
2: Jazeker.
1: Wat is shadowbannen? Wacht, wat is shadowbannen? Sorry.
2: Nou, dan voldoe je officieel aan alle regels. Maar ze vinden het toch een beetje moeilijk dat je wat blote dingen post. Dus dan, dan kom je gewoon niet bovenaan met de eerste drie letters intikken. Dus je moet wel zeg maar de hele naam intikken en dan vind je me.
0: En voor de volledigheid, Ginny is met een G, dubbel N, Y, V-I-E-F-A-U-V-E.
2: Yes.
0: Ja, en als we dan moeten typen, dan moet
1: ja, dan moeten we echt alles typen.
0: Ja, ja, maar mensen kunnen ook naar onze Instagram. Volgens mij zijn we niet geshadowband. En daar linken wij ook hier naartoe.
2: Ja, misschien worden wij op een gegeven moment ook stories.
0: Ja, je staat in onze stories. Yes. Dus ja, ik denk niet dat wij geshadowband. Nog niet.
2: Na vandaag.
0: Oh jee. Oh, gunst. Verdorie. Het was heel gezellig dat je erbij was, Ginny. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Ronald, dank je wel.
1: Ik heb heel graag gedaan.
0: En ja. Volgende week hopelijk is Willy er weer. En dan gaan wij... vrijdag is het 9. Oh, dan is 9 oktober. En dan is het Paarse Vrijdag. Dus het is heel leuk om Paarse Vrijdag te vieren met deze uitzending.
1: Wat en, steeds moeilijker wordt.
0: Ja.
1: Paarse Vrijdag valt steeds lastiger.
0: Mm-hmm.
1: Hoor ik via alle kanalen.
0: Exact.
1: Heb jij daar in je shows ook last van?
2: Nou, Paarse Vrijdag is met name voor scholen, dus nee.
1: Nee, maar dat jongeren op een andere manier komen of juist niet komen? Of...
2: Shows meestal worden bezocht door volwassen publiek. Dus ik heb daar niet zoveel last van direct in de shows.
1: Oké.
0: Okay. Gelukkig.
1: Ja, daar ben ik ook blij om.
2: Alhoewel wel buiten in de maatschappij, net als alle queer mensen.
0: Maar... Ja. Nee, maar we gaan het volgende week wat verder over hebben. Ook wel over van wat... Dat er best wel geluid zijn van ja, moeten we Paars Vrijdag nog wel doen. En ik hoop meer mijn ja, de wethouder erbij te hebben. Die, daar sprak Arjen net al even over. Dat die, want die is onder andere de wethouder van inclusie. Dus ik hoop dat ik die zover krijg er volgende week bij te zijn. Maar dat weet ik nog niet. Dit was het van ons van ProudFM. Wij wensen jullie een heel goed weekend. Ronald, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Goed weekend. Dit was ProudFM.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eeldewolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eeldewolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eeldewolde.
1: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
3: De separatisten. De partij stemde tegen omdat betere

0: te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, Jouwdrukker.nl.
3: Het is vrijdagavond. Je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen, updates over de tofste festivals en concerten en interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem. Dit is Stadsruis. Met vandaag onder andere Steenvanger, Notcha, Coat. Maar eerst en vanavond staat ze in Simplon met haar EP-presentatie. Dit is Sabine en Laat Me Los.

Je hoort Sabine en Laat Me Los. Een hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis hier op Oogradio. Het radioprogramma dat in het teken staat van muziek uit Groningen. Uit de stad, uit de gemeente, uit de provincie. Dat mag ook nog. Vandaag maken we ook een klein uitstapje naar het theater met Marieke Klooster. Maar daar hoor je zo meteen meer over. Ik zei het net al, Sabine die presenteert vanavond in Simplon haar EP. En dat er veel nieuwe muziek uitkomt in Groningen, ja, dat bewijst zo'n avond als vanavond maar weer. Want naast Sabine ook Anne-Jan Toonstra. Hij staat in de Oosterpoort, in Spot, in de binnenzaal. Ook met zijn nieuwe plaat die hij daar gaat presenteren. Dus er is vanavond genoeg te doen, wil je nieuwe muziek ontdekken. En nou ja, als ik Sabine draai, dan ga ik natuurlijk ook Anne-Jan Toonstra draaien. Dus bij deze, vanavond ook nog in Spot kun je hem zien met zijn plaatpresentatie. Dit is in ieder geval de eerste single, Corner of My Mind.

0: liedje dat met enig regelmaat in mijn hoofd oplopt. Uit Groningen is dit Bruno Storm. En eindelijk, ik leef. Je luistert naar Stadsruis hier op Hoog Radio. Het programma dat in het teken staat van muziek uit Groningen, uit de stad, uit de gemeente en ook een klein stukje uit de provincie vooruit. Maar vandaag gaan we ook eventjes een uitstapje maken naar het theater. Namelijk met theatergezelschap Zuster. En zij spelen nog twee keer de voorstelling De Vreutjes, Geen Familie. Een tragicomedie waarin de drie zussen de mantelzorg voor moeder op zich nemen. Of nou ja, beter gezegd, willen ontlopen. En aan de telefoon, een van de zusters, Marieke Klooster. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Hallo.
1: Je spreekt met de oudste zus, Anna.
0: Dag, oudste zus. Nou, laten we even beginnen met het theatergezelschap. Wie zijn het theatergezelschap Zuster?
1: Theatergezelschap Zuster, dat is opgericht door Gerrie Niehoff en door mijzelf, Marieke Klooster. Ja. Wij zijn dus de artistieke leiders. En dus het hele idee om een nieuw gezelschap op te richten is bij ons vandaan gekomen.
0: Ja, en de voorstelling die nu speelt, ik omschreef hem al een klein beetje. Wat is dit voor voorstelling? En is het een bestaande voorstelling? Of komt dit bij jullie ook vandaan?
1: Ja, nou, de allereerste voorstelling wilde heel graag een voorstelling maken over zussen. Toen zijn we in eerste instantie ook gewoon maar eens op zoek. Nee, in eerste instantie wilden we zelf maken. Totdat ik strandde op dit stuk van De Mug met de Gouden Tand. Mm-hmm. Dat is een gezelschap wat niet meer bestaat. Maar het stuk wat zij ooit hebben gespeeld is door Johan Nederlof geschreven. Nou ja, en dat ging over drie zussen. En het was zo vlijmscherp geschreven. Echt exacte humor die ik zo ongelooflijk goed vind. Gewoon die pijnlijke humor, die herkenbare humor. Maar ja, gewoon ook herkenbare situaties, hè, waarin je ja, op een gegeven ogenblik, ja, ik krijg er zelf ook mee te maken, maar met mantelzorg te maken krijgt.
0: Ja.
1: En daar kan je hele zware gesprekken over voeren. En nou ja, maar het is soms ook zo'n verademing om daar voor het theater in te gaan en dan ook eventjes zo'n zwaar onderwerp op een hele lichte manier te mogen zien, zonder dat de ernst verdwijnt.
0: Ja, is dat,
1: begrijp dat ik bedoel.
0: Ja, zeker. Is dat wat het publiek kan verwachten? Even ontspannen, ondanks dat het, nou ja, het thema mantelzorg is natuurlijk niet een luchtig thema per se. Maar is dat een beetje wat het publiek kan verwachten als ze naar de voorstelling gaan?
1: Ja, zeker. Nou ja, maar wat ik eigenlijk zeg, hè, de ernst verdwijnt niet. Want we hebben hele mooie gesprekken nadien met mensen. Maar tegelijkertijd, ja, het is soms ook even zo'n verademing om er ook eventjes op een wat luchtige manier naar te mogen kijken. Of ook eventjes de spot ermee te mogen drijven.
0: Ja.
1: En ik denk dat je dat op of in zit en je kijkt naar zo'n stuk, dat je ook echt even, hè, dat je er ook gewoon eventjes om mag lachen om deze hachelijke situatie soms. Want dat brengt zo'n situatie soms wel met zich mee. Het is natuurlijk echt van de, nou ja, laten we zeggen, hoe lang is dat ongeveer? De laatste 10 jaar ongeveer, hè, dat we veel meer die mantelzorg zelf moeten dragen. Ja, en dat is niet altijd even makkelijk.
0: Nee, en soms kun je maar het beste lachen om iets zwaars, om het enigszins draaglijk te houden.
1: Ja, nou dat inderdaad. Ja,
0: hey,
1: ja.
0: En er staan nog twee voorstellingen op de planning.
1: Van deze voorstelling wel, inderdaad.
0: Ja.
1: We gaan op 12 november gaan we deze voorstelling spelen in het Verzet.
0: Ja.
1: De theaterzaal die jou ook wel bekend is. Die is, die hebben wij op het Noorderpoort aan de Verzetstrijderslaan. Daar komt het Verzet natuurlijk ook vandaan. Maar dat is een afdeling kunst en multimedia. En in het gebouw aan de Paterswolseweg, daar kennen de meeste mensen het van. Maar het is eigenlijk aan de Verzetstrijderslaan 2. Daar zit het gebouw. En in dat gebouw zit een prachtig theater. En wij dachten, wij gaan hem daar even lekker inspelen. Want we wilden hem nog heel graag ook in Rode spelen. Daar staan we op 15 november. Op een zondagmiddag is dat. En in de normale tour konden we daar niet terecht. Maar toen zeiden die, nou kom anders gewoon toch nog in het nieuwe seizoen. Toen zeiden we, nou dat gaan we gewoon doen. Maar dan is het ook wel lekker om hem, nou ja, in plaats van één keer te spelen, om hem nog even een keer extra te kunnen spelen.
0: Ja.
1: Dus als je dit eerste deel nog wilt zien, ja, dan zijn dit dus de beide mogelijkheden nog om het te kunnen zien. Maar we zijn nu inmiddels zijn we bezig met een vervolg te schrijven.
0: Ja, want dat
1: eerste deel.
0: Dat wou ik zeggen, want ik hoor je zeggen, als je dit deel wil zien, betekent dat er een vervolg komt op dit stuk en dan een zelfgeschreven stuk?
1: Ja. Nou, niet helemaal. Ja, Gerrie en ik hebben het verhaal bedacht. Mm-hmm. En dat kwam wel voort uit deel 1, want we zaten heel vaak na de voorstelling reden we weer terug naar Groningen. En dan zaten we met elkaar te fantaseren. Goh, hoe zou het Anna vergaan? Hoe zou het Mathilde vergaan? Hoe zou het ons jongste zusje René vergaan? En we dachten, hier zit nog helemaal geen einde aan. We kunnen hier gewoon eigenlijk eindeloos op voort blijven voortduren. Nou, borduren. Nou, of dat de bedoeling is, dat weten we helemaal niet hoor. Maar we hadden heel veel zin om hier een vervolg op te maken. Nou, de hele verhaallijn hebben Gerrie en ik bedacht. Maar Renate Dokter, die heeft het script geschreven. Mm-hmm. En daar zijn we nog steeds. Daar zijn we nu net mee begonnen met repeteren met Lies van der Wiel. Die heeft ook het eerste deel geregisseerd. En daar mogen we gewoon lekker aan futten en prutten. En om er een komedie van te maken. Ja, dat is best een hele enorme kluif. Maar dat was deel 1 overigens ook wel hoor. Daar hebben we ook echt heel hard op te zitten. Omdat het heel veel tekst is. Ja. En daar een beetje de lakens in op te schudden, heb je echt tussenscènes nodig. Om die humor en die droogheid er ook in te krijgen. Want anders dan blijft het echt te veel. Alleen maar praten. En dat is wel gelukt. En daar zijn we nu ook weer heel hard mee bezig. Om dat in deel 2 ook weer voor elkaar te krijgen.
0: Ja, heel mooi. Leuk. Ja. Ik ben heel benieuwd. De twee voorstellingen in Rode, of in Rode en in Groningen. Zijn er nog kaarten voor en waar moet men daarvoor terecht?
1: Ja, je moet dan bij, als je in Rode nog wilt komen. Ik heb eigenlijk geen idee. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat Rode inmiddels al lang en breed is uitverkocht. Ik zou eens eventjes moeten kijken. Dus daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Maar dan moet je eventjes naar de Winsingerhof gaan. De website van de Winsingerhof. Je moet even de socials volgen. Want daar staat een speciale link op. Waar langs je tickets kunt kopen voor het verzet.
0: Oh, dus gewoon even jou volgen en het theatergezelschap volgen.
1: Ja, als je eventjes op Instagram kijkt bij Theater Zuster, dan kan je daar de link vinden. En daar zijn nog kaarten voor te vinden.
0: Nou, mooi. Heel veel plezier en dankjewel dat je eventjes in de uitzending wou komen.
1: Fijn om even reclame te mogen maken, Bas.
0: Ja, goed,
1: dankjewel.
0: Helemaal goed. Hey, fijn weekend.
1: Fijne avond, hè?
0: Hoi, hoi.
1: Doei.

met de deur de roemte, steenvanger. Ja, we gaan langzaam toch wel aftellen een beetje. En ik snap dat het voor heel veel mensen nog heel ver klinkt. Maar voor je het weet is het januari. En mijn voornemen is om elke week toch een klein beetje aandacht te besteden aan Eurosonic Noorderslag. Want hoe langer of hoe eerder ik daarmee begin, hoe langer de voorpret is. Laten we het maar zo noemen. En even een huishoudelijke mededeling. We zijn met Oog Radio natuurlijk weer vertegenwoordigd op Eurosonic en op Noorderslag met een grote live-uitzending elke dag. En ook dit jaar, of niet en ook, maar ook dit jaar hebben we iets nieuws bedacht. We roepen artiesten op uit Groningen om een nummer te schrijven. Een soort Eurosonic anthem die wij zouden kunnen gaan uitzenden. Dus maak je nou muziek. Maakt niet uit welke stijl, alles is welkom. En je bent lekker in een schrijfproces. Laat je dan eens inspireren door het allerleukste feestje van het jaar, namelijk Eurosonic Noorderslag. Schrijf erover. Wat betekent het voor je? Wat voor gevoel levert het op? Weet ik veel, vul het in. Mail dat vooral naar muziek@oogradio.nl. En daar mag je trouwens eigenlijk alle muziek naartoe mailen. Als je iets nieuws uitbrengt, muziek@oogradio.nl. Als je een liedje schrijft over Eurosonic, muziek@oogradio.nl. Gewoon doen. En over Eurosonic gesproken. De eerste 42 namen zijn inmiddels al een tijdje bekend, maar er waren maar liefst 6000 artiesten die zich hadden aangemeld om te spelen op dit prestigieuze festival. En er is plek voor zo'n 300, 350 artiesten. Nou, dat zegt wat. 6000. En ze komen dus overal vandaan uit Europa. Dat is het hele idee. En ik heb maar gewoon eens even eentje opgezocht. Ik heb niet voorgeluisterd, dus ik heb werkelijk geen idee of het leuk is. Als het leuk is, gaan we dat vaker draaien. Tenminste, als ze in Groningen spelen. En als het niet leuk is, nou, dan weten we dat ook. Dan hoef je er niet naartoe met Eurosonic. Uit Tsjechië is dit volgens mij. Ja, uit Tsjechië. Ida de Jong. Nou, dat zou maar familie van mij kunnen zijn. Bas de... Nou ja, goed. Met het liedje Mr. Pie. Nogmaals, ik heb het niet voorgeluisterd. Dus blame someone else if it's kut.

Nou, als je in de mood bent, is het nog best lekker. Uit Tsjechië en dus dit jaar op Eurosonic Ida de Jong. We gaan nou gewoon terug naar Groningen. Haren, om precies te zijn. Dit is Notcha. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik denk het wel. Notcha. En de andere kant.

They are nice to me, just like you, my dear.

prachtige I Think I Slowly Slip Away hoor je van de Linde. Ja, en dan is zo'n achtergrondmuziekje is dan nu weer... Ja, nou ja, we doen het ermee. Je luistert naar Stadsruis. Het is 20:08. We zijn over de helft. Ja, dat klinkt ook weer zo deprimerend. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat er veel goede muziek uit Groningen komt, dat spreekt inmiddels voor zich. En dat dat ook al heel veel jaren zo is, dat weten we inmiddels ook. Maar soms wordt er een hit geboren door iemand die ooit lang geleden een collega was hier bij Oogradio. Ik neem je mee naar het jaar 2001. Ik zei het al, we houden het heel dicht bij huis. Oud-oogcollega, niemand minder dan Arjen Lubach en Janine Abbering brengen hun single Jelle uit. Arjan als slimme schemer en Janine als Tido. En Jelle is een parodie op het lied Stan van Dido en Eminem, waarbij de Friese zanger Siep van de Ploeg op de hak wordt genomen. Het lied was oorspronkelijk bedoeld als grap rond het Songfestival. Nee, niet als het Songfestival. Het Door de Slagfestival. Toen het lied op Radio 3FM werd gedraaid, meldde platenmaatschappijen zich om het als single uit te brengen. En op 20 januari 2001 tekenden ze bij Arcade Records. Jelle kwam op 10 februari op de derde positie binnen in de Nederlandse top 40. Best knap voor iets wat als een grapje begon. Volgens de Kast PV, het bedrijf van de Friese band De Kast, lifte het duo mee op de bekendheid van Siep van der Ploeg. En zou door textuele verwijzingen het auteursrecht worden geschonden. In het kort geding oordeelde de Groninger rechtbank dat de parodie niet onrechtmatig was tegenover Siep van der Ploeg. Dus hij kon gewoon uitgebracht worden en het werd een enorm succes. En alles kwam uiteindelijk goed en op 14 december 2019... werd het nummer live gespeeld door slimme schemer Tido en De Kast. Dit ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van De Kast, wat gevierd werd in de AFAS. Ja, als we het dan hebben over liedjes die uit Groningen komen of gemaakt zijn door Groningers, dan moet deze gewoon gedraaid worden. Ik zie net alleen wel de tandjes. Dat ding duurt 5 minuten 50 seconden. Nou, ja, geniet ervan, zou ik zeggen. Ik ga je heel goed op. Standje burenruzie wordt dit. Je hoort slimme schemer en Tido. En het heerlijke Jelle. Over een cavia. Die Siep van de Ploeg heet, volgens mij. Nou ja, luister zelf maar.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die lui van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet hoor, Siep, je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland, dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Hurde Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je heid en men misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje, man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij, man, ik ben het nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaai, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

de fan maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet tegen liegen, dus ben ik nu met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Duimkes op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog welke meerdere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden er samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

0: Beste Jelle, en sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wel wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het jeuken meer naar Palen kunnen vissen. Ook al hoorde ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met caviar al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn Beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die caviar genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered. De caviar kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij.
1: Oh, deel. Climax. Je hoorde Slimme Schemer en Tido met Jelle uit 2001. Oftewel Arjen Lubach en Janine Abbring. Het is bijna 7:50 en ik zei het net al. Mocht je nou muziek maken, mocht je nou willen dat we je gaan draaien... mocht je een plaat uitbrengen, een single, een EP, een cassetteband... het zou allemaal, dan kun je dat mailen naar muziek@oogradio.nl. En dan kom je, nou ja, in de playlist. En dus ook even meedenken als je een nieuw liedje gaat maken... of je zit lekker in een schrijf-vibe. Maak het nummer, een teamsong voor Eurosonic Noorderslag. En stuur die vooral op. Wil je er meer info over hebben, oogradio.nl. Daar vind je alles. Doe dat. En dan gaan wij het draaien. Maar dus ook als je gewoon muziek uitbrengt. Hè, dat ook lekker blijven mailen. muziek@oogradio.nl. Goed, nou hou ik op. Eén iemand die dat ook gedaan heeft. Of wel meerdere mensen, maar onder andere. Ja, ik vind dit toch lekker. Ik ga je goed op. Het is een... is het een Groningse guilty pleasure? Ja, ik vermoed het wel. Dit is Lisa van Darling... En Zina.

Ja. Soms dan staat er een liedje klaar in de computer en dan denk je, ja, deze muzikant die heeft gezegd niks meer te gaan uitbrengen. Ik heb het over Remco K. Ik vind het jammer. Ik vind namelijk dat die man een waanzinnige stem heeft. Dus ik hoop dat hij uiteindelijk toch weer denkt, ach, ik ga wel weer wat maken. In het Gronings, in het Engels, singer, songwriter, rock, funk, pop, het maakt me allemaal niet uit. Ik hou ervan. Dit is in ieder geval de laatste single die hij heeft uitgebracht. In het Grunnigs. Nou spreek ik niet zo heel erg goed Gronings. Maar dit kan ik goed volgen. Remco K. En het prachtige Noorse Storm.

het is prachtig. Remco Kehoy en Nasty Storm. Het is 8 uur, of althans bijna. We gaan eruit. Dankjewel voor het luisteren. Dit is The Last Mandrill en I Would Gladly...

0: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
4: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden

0: De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Noordgevaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
2: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eeldewolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eeldewolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eeldewolde.

0: palen en planken voor een schutting? De4keien.nl. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in kwaliteitsdrukwerk. Of het nu gaat om flyers, reclameborden, relatiegeschenken of bedrijfskleding, Jouwdrukker.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

and the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde

0: team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Oog Radio.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.